0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: Oh, yeah. Like the way this is going down. Yeah. I think we need a little something extra.

0: to let you know. You're one of my kind.
1: Voor jezelf.
2: MFM.
1: Jouw nieuws, jouw muziek.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat Flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op. U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
6: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
7: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
9: FM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.

0: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant.
8: FM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl. Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet. Lost Lake Festival.
0: Carwash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
10: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
9: Elektrodeskundigen.nl.
11: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
10: Kies voor van der A.
11: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
12: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
13: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
14: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
11: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
10: Kies voor van der A.
9: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM. De artiest van de mond
15: in op de

0: Welkom en schoon dat je luistert naar het programma Op de Rand van Brabant op deze moederdag. Vandaag ook zonder Willemien, maar wel met onze vaste machinist, stagiaire en weet ik wat die allemaal is. Niemand minder.
1: Geert
0: de super invaller op het moment.
1: Goedemorgen.
0: En er is de vraag gewoon van, waar is Willemien? En wij kunnen wel zeggen dat is een beetje vervelend. Willemien is wegens gezondheidsredenen voorlopig nog uit de running. We wensen heel veel beterschap, maar voorlopig is er nog even niet. Maar we doen het dan gewoon met Geert, dus wij blijven nog gewoon actief bezig.
1: Zo is dat.
0: Op moederdag gingen we van start met een nummer van Henk Haberaken. Kun ik maar in, ik heb een jaar draaien. Moederdag heette het ook gewoon nummer. En we gaan verder met Marie de Bijl en die gaan zingen Eik, de bom.
1: Ja, dat is een grote, denk ik.

Ja, en een heel mooi pianospel, een liedje van Marie de Bijl over zijn eik. We gaan verder met een liedje van Skik en die gaan terug naar Vruger. Wij blijven gewoon hier.

0: kwart over de rand van het uur. De artiest van de maand. In Op de Rand van Brabant. Op de Rand van Brabant.
1: Ja, en de artiest van de maand, daar is Oef. En Oef, daar hebben we dadelijk nog wel een liedje meer voor in het tweede uur. En dan ga ik er ook een beetje over vertellen, want dan ben ik een beetje het orakel van de radio.
2: Goed, dan vast de klozen.
1: Ja, ga maar zitten. Ik heb mijn huiswerk gedaan. We gaan nu luisteren naar een heel mooi liedje van Oef. Dat heet De Eenzame.

0: Ja, en het volgende, dat is een verzoekje. En dat verzoek is nog van vorige week eigenlijk. Want vorige week werd er een plaatje gevraagd voor Wilma Reis uit Nisterhoy. En die te aanvroeg, ik weet niet wie het aangevroegd, ik denk zelfs Willemien. Kan via Willemien in ieder geval. Maakt ook niet uit. Maar die vroeg een plaatje over Bellicum. Toen zei ik heb heel veel platen, maar niks over Bellicum. Dat Jan van der Heijden opbelde. Tieners, er is wel een nummer over Bellicum, maar dat noemen ze Balkum.
1: Oh.
0: En toen heb ik nog gedacht, denk, ja, inderdaad, die plaat heb ik ook. Dus dat verzoekje gaan we nou doen, wat we vorige week niet deden. Doen we nou een nummer over Bellicum, oftewel Mijn Balkum, en van Mari Meulenbroek.
1: Komt er dan ook Balkum blijven dan?
0: Geert, wat een onzin weer.
1: Oh.
0: Ga maar draaien.

gedwee. En wie's altijd wanneer dat moest draaien. Muug maar tevreden kwam de sovis dan thuis. En dan stond moeders papot kloor op het fornuis.

steeds enger maar wordt. En dat ze hem vroeger niks geven. Aan de heiende bossen denk ik dik terug. Door gongen we inkorens vangen. Het lukte nu nog.

0: Hippiedepiep. Hoera, ja. Dacht het wel.
1: Dat bedoel ik. Ja, ja. En wie is er jarig? Niemand minder dan ons eigen Willemien. Die is aanstaande dinsdag jarig. En we hebben al een paar mensen die hebben gebeld van Tines, doe de voor Willemien een plotje draaien. Nou, gisteren zat ik met mijn geliefde op de bank. Heel romantisch. En wat,
2: pardon?
1: Mijn geliefde vriendin.
2: Ja.
1: En zat ik op de bank. Heel romantisch.
2: Ja.
1: Kreeg een telefoontje van een mevrouw, heet Ude.
2: Ja.
1: Heel de romantiek naar de kloten. Maar het was wel zo dat ze... die vroeg dus dat plaatje om voor Willemien. En dus Ria van Alphen was daar gewoon. Dus dat iedereen gewoon weten.
2: Ja.
1: Ria, jij mag me altijd bellen gewoon. En die vroeg plaatje, denkt jij om een plaatje voor Willemien te draaien? Want ja, daar is ze nou dubbel hard nodig. Want ook dinsdag nog met de verjaardag. En we kregen net ook een verzoekje van Corrie en Jos Verwegen uit Volkel. Die vroeg ook het plaatje aan voor Willemien. En daar willen we het ook met plezier doen. We hebben een heel toepasselijk nummer gevonden. En dat is Als de zon weer schijnt.
2: Weet wat ook leuk is, Tines?
1: Ik weet dat niet, Geert.
2: We hebben een Facebookgroep, hè? Die heet Op de Rand van Brabant. Hè? En dan kan iedereen, als ze dat willen, een mooi felicitatieberichtje sturen naar ons Willemien.
1: Als je met Facebook kunt gewoon wel, ja.
2: Er zijn heel veel mensen die...
1: Draait het plotje nou maar, Geert.
2: Welk plotje gaan we draaien?
1: Heel verzoekje, dat horen ze naar de kloten gewoon dus.
2: Welk plotje gaan we draaien?
1: En als de zon weer schijnt, heel toepasselijk.
2: Ja.

0: Wie wat waar wanneer in de strikagenda?
1: Ja, daar ben ik dan met mijn berichtjes voor het wandelen. We gaan op zondag 17 mei, volgende week zondag, hè, gaan we wandelen met de heemkundegroep uit Zeeland. En die hebben een hele mooie wandeling uitgezet over de Steenakker, van mensen die daar wonen. Het gaat over de historie van de Steenakker, wat er allemaal geweest is vroeger. En met een uitstapje naar het Wijsbosje, wat er vlakbij is. Best wel een natte bedoeling. Je kunt een auto parkeren op de Vensteeg bij de Champignonkwekerij, dat mag dan. Het kost €3,50, maar je krijgt er wel aan het eind van de wandeling een lekker kopje koffie of een kopje thee bij. Dan heb ik op 24 mei, dat is de week erna, dat is de eerste Pinksterdag, dan is er een fietstocht georganiseerd door de Zonnebloem. Je kunt starten bij het dorpshuis in Zeeland tussen 10 en 12 uur. En uiteraard, er zal ook wel wat voor moeten betalen, dat is allemaal voor het goede doel. En dan heb ik nog op 31 mei een hele mooie wandeling in Mariahei. Afstanden van 10 tot 40 kilometer, maar liefst 6 verschillende afstanden zijn er uitgepeild. Ik heb hem zelf uitgelopen, het is een geweldig mooie wandeling. Je kunt starten bij het Dobbelsteenplein nummer 1 in Mariahei op zondag 31 mei. En de lange afstanden al vanaf 7 uur. En dat is kei mooi, denk ik. En dat was het ongeveer het tienisch.
2: Oké, Geert, dan gaan we verder met Lied over de grens. En deze keer weer een keer Dick van Altenaar. En die gaan zingen Het Lieve Leventje.

Wat is het toch mooi liedje en een mooie stem, die Dick van Altena. We gaan verder met de ploegendoers, want die hebben ook mooie liedjes. Ja, die hebben het over de bierbroedertjes. Het zal wel weer over alcohol en drank gaan. Ja, mooi hè.

0: Ja, en nou de bierbroeders gaan we weer verder met de groep Klavertje 4. Een groep die al jaren niet meer bestaat, maar ze hadden één heel mooi nummer gemaakt en die heette gewoon Het Mussenpaar.
1: Een heel schoon dikke mannekesmus had alle dagen luid en zat er met zijn wefke knus op het randje van de geut.

0: Ja, dat was het met z'n paar van Klavertje 4. We gaan verder met Hein Augustijn. En die zei, zo gaat het handig. Maar dat is niet altijd zo, hè. Het gaat niet altijd zo handig.
1: Maar nou.
0: Ja, wat?
1: We zijn tevreden.
0: Ja, dat is waar.

0: En toen was het afgelopen.
1: Ja,
0: ja, we gaan verder met een liedje van Nico van der Wetering. En we hebben net al een liedje gehad, dat heette Mijn Brabant. En dit liedje dat heet Ik Kom Uit Brabant. En dat past ook goed in ons programma Op de Rand van Brabant.

0: Daar was hij dan. Ik snapte wel dat hij nu wil ruilen. We zijn alweer een beetje op het eind van het eerste uur aan het gaan tienen. We hebben nog maar een paar minuutjes, dus we gaan nog een leuk platje draaien. En dan zijn we naar de reclame en journaal weg bij jullie terug. Met nog meer muziek.
1: En wat voor platje gaan we draaien?
0: Ik ga nu draaien muziek van Tafteren. Dat heet Vraag en Aanbod. En dan straks dan hebben we nog Roland Verstappen en Lia D'Arcy. Wat mooie muziek.
1: Ja, we hebben nog van alles.
0: Van alles. Dat komt er
1: en
0: nog.
1: En nog een verzoekje.
0: En nog een verzoekje. Ja. Oh ja, eentje.
1: De reviewers hebben we nog iets apart van.
0: Daar hebben we straks pas.
1: Het is allemaal na het nieuws en de reclame.
0: Goed zo.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
5: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 10 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
9: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
10: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
9: Elektrodeskundigen.nl.
11: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
12: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs, Prior van Milstraat in Uden.
13: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
14: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
9: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
8: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
15: NFM.

0: Hier voor de Pip!
1: Ja, welkom terug in het tweede uur.
0: Hoera, van ja! Van dacht het wel!
1: Ja, ja, jongen, het is goed. En we gaan nog een uur tegenaan, maar de hiep hiep hoera, dat rijden we nog speciaal voor ons Willemien, want die is aanstaande dinsdag jarig.
2: Jazeker.
1: En krijgt ze van ons ook een plaatje aangeboden van Geert en mij. Allemaal, alle nummers die nou in dit uur komen. Kijk. Willemien, die zijn speciaal voor jou.
2: Met liefde gedraaid.
1: Ja, en heel veel plezier in de dinsdag als kan. En sterkte met alles gewoon. We gaan verder met Geer Koppers en die gaat zingen Het Gat.
3: Het Gat?

Ja, dat was een keer komst. En we, ja, we hebben het als meimaand, dus ook een beetje de Maria-maand. Dus wat dat betreft draaien we altijd wel een Maria-liedje in deze uitzending. En dat is deze keer van Lierhaas. En die gaat zingen Kleine Veldkapel.

0: Okay? Good. Yeah. So.
1: De artiest van de maand in Op de Rand van Brabant.
0: Ja, en dat is de groep Oef. En ik ga er iets over vertellen. Oef is ontstaan uit een Joekskapel, zo heette dat vroeger. 1987 is dat, was dat. Dat is alweer 40 jaar geleden. Of zoiets. En ze brachten liedjes uit in de streektaal. In eerste instantie gingen we natuurlijk in de dorp. En dan moet ik even zeggen wat Oef betekent.
2: Ja,
0: Oef
2: natuurlijk.
0: Is, nou, noem het eens. Zeg het eens. Oploos eerste filharmonisch. Ja, hoe moet het maar bedenken, zo'n mooie naam. Maar ze brachten liedjes uit in de streektaal. Vooral ook met pakkende teksten. Ze hebben een aantal cd's gemaakt. Daar wijk ik nou niet verder over uit. Maar we hebben vorige week een plotje gedraaid. Dat ging over Tontje den Werg. En Tontje den Werg, dat was een klein manneke waar geboren was al ergens rond 1860 of zo. Dus zo lang al geleden. En die was in Oplo geboren. Maar hij werd nogal veel gepest omdat hij zo klein was. Hij was maar 1,10 meter hoog.
2: Ja, ja.
0: En op een gegeven moment is hij uit die ruzie gehad met het bestoor. En toen had hij, dat ging over centen, geld uiteraard. En toen had hij de heel de kerk volgesmeerd met schapenpoep. Want hij was schaapherder. En toen is hij als schaapherder is hij rondgegaan. Maar uiteindelijk waren de schaap de wereld uit. En toen is hij rond gaan zwerven. En daar heeft toen een liedje over gemaakt. En het mooie is, in Oplo hebben ze die een Tontje den Werg zo wijd geëerd. Want hij was in 1922 gestorven. En 60 jaar na zijn dood hebben ze in Oplo een standbeeld gemaakt. En dat staat er nou nog steeds. Een bronsbeeld staat bij de watermeulen in Oplo. En Oef heeft er toen een liedje over gemaakt. Want die maakt allemaal liedjes over streektaal. En daar gaan we er dadelijk nog even draaien. Van, dat komt dadelijk wel. En ja, die muzikanten die zijn naar de rand toen ze uiteindelijk, ik geloof in 2001 of zoiets, zijn ze gestopt. Of 2012, maakt niet uit.
2: Nee.
0: En toen zijn ze overgegaan in de groep Fledder. En daar kennen we misschien ook nog wel een keer wat muziek van draaien. Maar nu gaan we luisteren naar Oef, wat ik zeggen wou.

0: Ja.
1: Ja, dat was wel vlug gedaan, hè?
0: Ja,
1: en had ik zo'n mooie preek erover gedaan.
0: Ja, ja, ja.
1: En nou schijnen ze onverwachts een beetje. Ja, geeft niks. We hebben nog veel nummers gewoon, dus we gaan vlug verder met de groep Een Bietje Brabants. En die gaan zingen Terug.

0: Zometeen meer muziek. Dit is Op de Rand van Brabant met Info uit de Streek.
1: Ja, Info uit de Streek. En ik kwam van de week in de krant een heel mooi stuk tegen eigenlijk over... Bongers gewoon. En wie is er Bongers? Dat is Leo Bongers. En dat is de grote man toentertijd van de revue's. Nou, als wij ergens altijd plaat van draaien, is het wel van de revue's. Ja. Helaas, die Leo die is getroffen door de ziekte van Parkinson. En zit best in de problemen. Kan niet meer praten en zo. Een heel mooi stuk van. En wat even is het nou zo het geval? Op 16 mei... Dan wordt er een benefietconcert georganiseerd voor Leo. Alleen dat geld dat ze ophalen, dat is niet voor Leo, want dat zou hij niet eens willen. Dat weet ik zeker. Dat is gewoon bedoeld voor een Parkinson-instelling. Ja. Voor het goede doel gewoon. Dat muziekfestival dat is in de Lidse Muziekcafé in de Snoek in Lid. Het begint om 19:30 en er treden diverse artiesten op. Maar ook zeker zullen de mannen van de revue's daar wel een keer zijn. Want ondanks dat Leo en de groep al lang niet meer bestaan, komen ze nog steeds elke twee keer in de week bij elkaar. Gewoon om samen met Leo te buurten en een gezellige avond te hebben. Dus,
2: dat is goed werk.
1: Dat is echt de vriendschap bestaan uit muziek. Dus dat was dan in Lid in de Snoek op 16 mei. Maar even de veur is op 13 mei is een liederentafel in Volkel in het verzorgingshuis Sint-Antonius. Dat begint om 8:00 en daar kun je voor helemaal niks gezellig mee gaan zitten zingen. Altijd een heel gezellig gebeuren. Op zondag 17 mei, dan is er weer een uitvoering van Marie-Christine. Dus in haar eigen theater. En het programma heeft te maken met het Songfestival. Dat begint om 11:00 en is in Theater Thuis aan de Hoge Randweg in Volkel. En dat begint 11:00 en voor de intree kun je terecht als je kaarts wilt bestellen bij www.mariechristine.nl. En dat waren mijn agendaberichten.
2: Nou, en dan heel speciaal doen we het Nederlandstalig lied. Dat doen we dadelijk en we draaien nou eerst een nummer van de revue's. MSN SMS. Die. Dus.
3: Oh, reclame.

0: Ja, en dat Nederlandstalige lied hebben we natuurlijk uiteraard toch nog te goed. En Tine zei heel mooi gekozen voor een liedje van Corrie Konings, Je Moedertje.
1: En waarom?
0: Omdat het moederdag is vandaag. Ja!

0: Turks meezingen dan. Waarom niet?
1: Ja, die was speciaal voor alle moeders met Moederdag. En wij gaan verder met een groep. En ze bestaan ook al lang niet meer, maar ze noemden het eigenlijk de Graafzangers. Dus ze kwamen uit de Graaf. En die gaan zingen het nummer Wij Hebben Pech.
0: Oh nee, wij niet.

0: wakker worden, Geert.
1: Oh ja. Ja, dat waren de Graafzangers. We gaan verder met een liedje van Ons en Hart. Ik weet niet of het wel zo'n vrolijk liedje is, Tinus. Het is een beetje een smart.
0: Nou, Geert, ik heb het ontdekt in mijn collectie.
1: Oh, zo, hé. Hey.
0: Ik vind zelfs het helemaal geen Brabants liedje, maar ik denk, het staat tussen de Brabantse liedjes. Ik draai het gewoon.
1: Ja, ja. Oké. Okay.
0: Vaarwel, mijn zoon.
1: Wie, ik?
0: Tegen jou zeg ik het echt.
1: Nee. Dan moet ik lopen, snuis.

0: Amsterdam. Ja, dat was een beetje een aangrijpend liedje van een jongen die toch naar het front gestuurd werd, toch? Arm, toch?
1: Jongens, schijt je ooit. Meent er niks van.
0: Nee, dat is waar. We gaan verder met een liedje en over het hondje van het blondje. Het is van Jan Malles en het is zo van, als je dus je hond uit gaat laten en je komt een knap vrouwke tegen, dan moet je maar eens luisteren wat hij dan...
1: uitpakken.
0: Ja, dan moet je maar eens luisteren wat hij doet. Het is echt goed om naar te luisteren. Komt Jan.
2: En op een mooie zomerdag geraakte plots mijn hart van slag. Er liep een meisje over het plein met een hondje aan de lijn. Zij liep rond daar met haar hond en ik ondervond. Het is ongezond te kijken met open mond naar een meisje al de zonneschijn zo blond. En iedere avond, heel secuur, kwam zij naar het plein op hetzelfde uur. En meer raakte ik van streek, hoe langer ik naar haar keek. Zij liep rond, daar met haar hond, en ik ondervond. Het is ongezond te kijken, met open mond, naar een meisje al de zonneschijn zo blond. Maar wat doet een verliefde man? Verzint een list als hij dat kan. Ik heb het lijntje doorgeknipt, de hond is weggewipt. En zij liep rond, toen zonder hond en ik ondervond. Het is ongezond te kijken, met open mond, naar een meisje al de zonneschijn zo blond. Ik sprak, ach juffrouw, heeft u pech, liep daar zojuist uw hondje weg. En rennend als een haas zo vlug, bracht ik haar het mormel terug. Zij liep rond, weer met haar hond en ik ondervond. Het is ongezond te kijken, met open mond, naar een meisje al de zonneschijn zo blond. En overvol van dankbaarheid heeft toen het blondje ja gezeid. Ik werd de bruigom, zij de bruid en de hond kreeg rattenkruid. Ja, ik weet wel, ik kreeg mijn zin, maar ik zit erin tot aan mijn kin. Ze loopt nu weer over het plein, maar ik ben het hondje aan de lijn.
1: Ja, was een grappige tekst. Ja, gewoon, als je nou luistert, gewoon. Dus wij gaan verder met de groep van Die Komt Sa. En die gaan zingen voor mekaar.
0: Ze doen iets anders dan zingen.
1: Nee, dat komt goed.
0: Oh.

0: Ja, en vooral die mensen die het wel konden, die hadden hier mooi kunnen riverdansen, hè, Tinis?
1: Ja,
0: ja. Ja, zo heet dat, ja. We gaan verder met een liedje van Lijn de Bleu. En die hangt het over zijn schoonmoeder. Misschien ook in het kader van Moederdag, mijn pijltjes kwijt. Oh, daar hebben we al.

0: Ja, en zo komen we alweer zeker, langzaam maar zeker aan het einde van ook het tweede uur op de rand van Brabant. Het zit er alweer bijna op, maar Albert staat alweer in de startblokken om zo meteen het programma dat moet kunnen over te nemen. Gewoon. Dus dat komt ook weer goed.
1: Ook.
0: Wij bedanken weer iedereen voor het luisteren. We wensen iedereen een schone moederdag. Of een moederdag, gewoon weet ik veel. En Geert, jij weer bedankt voor het bedienen van de knoppen en voor hun onzin. En wat dat betreft...
1: Dat doe ik altijd graag, die slapkruisen. Vind ik helemaal niet erg.
0: Jij moet afsluiten met een spreuk. En dan zeggen we weer tot volgende week.
1: Een dag zonder liefde is net zoiets als een dag zonder zonneschijn.
0: Och, waar ik het mooi gezeten.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
6: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet. Lost Lake Festival.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de rechterrijstrook van de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Tilburg Reeshof. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
10: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
11: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
12: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
13: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

Amaro, Amaro. Een hele goede morgen, luisteraars. Het is weer zondag. Het is tussen 11 en 1 en dan weet je wat dat betekent. Het moet kunnen. Vanuit de studio kijk ik naar buiten en dan schijnt het zonnetje volop op deze hele mooie moederdag. En ik heet je van harte welkom in deze live-uitzending bij 2 uur gezelligheid en muziek in vele smaken. Mijn naam is Albert Kunneman en ik schuif graag bij jullie aan de keukentafel met een lekkere kop koffie die ik hier ook binnen handbereik heb. Of je nu aan het werk bent, de krant leest, in de keuken staat of gewoon eens lekker rustig opstaat. Ik draai de muziek die past bij elke bezigheid. En dat kan variëren van herkenbare klassiekers tot verrassende nummers. Want ja, dat moet kunnen. En vandaag heb ik weer heel veel verrassende nummers. En ja, ik kan alweer stellen, deze 2 uurtjes zijn eigenlijk alweer te kort om alles te doen wat ik zou willen doen. Daarnaast blijf je natuurlijk op de hoogte van wat er speelt in onze eigen omgeving, want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Ik zou zeggen, ik ga er eens lekker voor zitten, of van mijn pad lekker liggen. Schenk nog eens in, dan gaan we er samen een hele mooie zondag van maken. Goed. En ja, omdat het dus moederdag is, begin ik maar hierbij.

Diana wordt er op het moment eventjes gebeld. Ik zal eventjes moeten wachten, want dan zal ik eerst even een nieuw nummer in moeten starten. Wat gaan we doen? Ik ga deze even kijken. Nou, weet je wat? We gaan gewoon de nieuwe van de Rolling Stones draaien. Eén van de twee die op het moment uitgebracht zijn. Er komt nog een heel album, dat komt op 10 juli.

Ja, inmiddels dik in de 80 en dan toch nog dit geluid weten te produceren. De Rolling Stones met een van hun twee nummers die onlangs uitgebracht zijn. En er komt nog een heel album van. Ja, de mensen uit Os die kunnen wel een beetje trots zijn, denk ik. En waarom? Nou, ze hebben daar een inwoner en dat is Gradus Kraus. En Gradus die heeft ook zijn 11e wedstrijd als prof gewonnen. Hij is 24 jaar, komt uit Os en was zaterdag in het topsportcentrum Rotterdam veel te sterk voor de Engelsman Theo Brooks. En Kraus won door een technische knockout in de tweede ronde. Het was de hoofdpartij tijdens de tweede editie van Boxing Gladiators. Kraus was de favoriet en de grote publiekslieveling in Rotterdam. Hij maakte direct de hoge verwachtingen waar. Al in de eerste ronde ging de Brit tot zaterdag ongeslagen 2 keer neer. Maar hij haalde nog wel het einde van de ronde. In de tweede ronde kreeg Brooks opnieuw rakenstoten en was het snel voorbij. De scheidsrechter beëindigde de ongelijke strijd en het was voor Kraus de 11e overwinning op een rij. En de 10e keer dat hij met een knock-out won. Tegenover de NOS verklaarde hij dat hij nog niet weet wat zijn volgende gevecht wordt. Maar ik benader elk gevecht alsof het om een wereldtitel gaat. Ja, wie weet, we hebben Nederlanders, Nederland nog wel meer boxers die uit de dagen zijn. Wat denk je van Rico Verhoeven? Ja, dat zou wel mooi zijn. En een publiekstrekker, als die allebei aan de gang gaan, dan weet ik zeker dat het uitverkocht is. Goed, wat gaan we nog meer doen? Er is nog meer leuks. Ik heb hier een nieuwe plaat van René Schuurmans. En die plaat is uitgebracht door... Ja, daar heb ik weer zo'n seniorenmomentje. Kom ik zo even op terug. En die plaat die heet Al win ik 10 miljoen. En ik kom er zo na het liedje wel even op terug.

Ja, en ik was even met andere dingen bezig. Inmiddels weet ik wel dat Pieter van Schoten is de producer van dit nummer. Heeft dit nummer ook samengeschreven met René Schuurman zelf. En ja, daar is dus dit moois uitgekomen. Ik heb jullie al gezegd dat ik niet alle afleveringen van The Voice kijk. Gisteren was de finale en ik wil jullie wel even laten horen wie er gewonnen heeft. Dat was Ruben. En Ruben die heeft tegelijkertijd deze plaat uitgebracht.

Mink de Viel. Oftewel Willy de Viel. Vorige week toen trad hij nog op in Os. Ja, niet hij zelf. Dat was de tributeband. Maar dat schijnt ontzettend mooi geweest te zijn. Heb ik op de berichten kunnen lezen. Onder andere Nelly, die belde mij daar vorige week over op. Dat ze daar zo van genoten heeft. En nou dat we toch bij Nelly beland zijn. Een mooi bruggetje Nelly. Want jij bent vandaag jarig. En ik wens je van harte gefeliciteerd. En nog heel veel goede jaren toe. En dat doe ik niet alleen. Want ook Tony en Christine die hebben mij erop gewezen. En die hebben een verzoekplaatje voor jou aangevraagd. En ja, die weten dat jij nergens zo blij van wordt als van Elvis. Dus draai ik deze. En deze keer ook nog met de Royal Philharmonic Orchestra erachter. Dus dat moet wel geweldig klinken. Ook hier vanuit studio in Os, Nelly, van harte gefeliciteerd. En ik hoop dat je nog een heel mooi, rijk leven hebt. En met heel veel zon, net als vandaag. If I can dream. Elvis.

best wel druk zo in je eentje, ja. Ja, ik moet hier ook alles doen. Nou, dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik vind dat juist leuk. Maar af en toe kult het me een beetje. Want dan is de plaat afgelopen. En dan heb ik de volgende er nog niet in staan. Ja, en dan breekt de paniek uit. Dat snap je wel. Hè? Valt allemaal nogal mee. Ja, ik heb hier nog heel mooi nieuws. Naast de mannen van PSV doen de vrouwen van PSV doen het ook erg goed. Ja, die zitten toch in Eindhoven, die zitten toch niet in ons gebied. Ho, ho, ho, ho. Die zitten wel in ons gebied, want er zitten Heese, Melanie Bros en de Osse Laura Strik, die staan in de basis, die zitten dus in het team. En de titel in de vrouwen-eredivisie, die is veiliggesteld. De vrouwen van de PSV, die pakken namelijk de eerste titel na een snelle voorsprong. Een zakelijke 2-0 overwinning was het op ADO Den Haag. En dat was voldoende om dus kampioen te worden. Nou, mooi is dat toch, of niet dan? Ja, en als jullie ooit gebeld hebben en ik heb niet opgenomen, dan is dat te weten dat ik eventjes in mijn papieren aan het kijken was en ik zag nog net dat er gebeld was. Ze praat ongeveer over het begin van de uitzending. Dus bel gewoon nog een keer terug en probeer het nog een keer. Ik ga naar Australië, want ook Marilyn zit weer te luisteren. En ik weet dat hij helemaal weg is van Neil Diamond. Nou, en daar heb ik ook nog iets over te vertellen. Want Neil Diamond, die komt met een nieuw album uit. Maar het is eigenlijk niet echt een nieuw album. Want er staan vooral werken op die in het verleden nog niet uitgebracht zijn. Die hij dus nog op de plank had liggen. Ik heb er niks van binnen. Ik moet dat nog eventjes allemaal uitzoeken. En ik weet wel dat het album heet Wild Heart. En ja, we kijken wel wat daaruit komt. Maar we gaan eerst maar eens eventjes naar de plaat die we bijna allemaal kennen, denk ik. Crackling Rose. Zie.

0: Ja, en dit kan ook, hè.
1: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
2: Zeg, Doris, heb je dan niks beters voor me?
1: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen.

haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

die dot van hem mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

Ja, en dat was Doris. Ik kreeg een telefoontje van Rini voor een verzoeknummertje van You Are My Sunshine. Nou, ik had Rini al op mijn lijstje staan, want ik weet dat ze donderdag jarig is. En ik dacht, wat zal ik nou voor haar draaien? Maar ja, dat probleem is opgelost. Want ze vroeg zelf een verzoeknummer aan. Nou, Rini, alvast van harte gefeliciteerd. 14, dat is de donderdag. En ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie dag van. En ja, jij bent ook wel een beetje ons zonnetje, denk ik. Johnny Cash met You Are My Sunshine.

my head and I cry. You are my sunshine, my only sunshine. You

Johnny Cash, You Are My Sunshine. Ja, en dat hij het nou zo heel zonnig zingt, dat kan ik niet zeggen. Maar ja, daarom is het misschien wel zo dat een ander voor hem juist het zonnetje is. Kan zomaar zijn. Neemt niet weg dat het een fantastische artiest blijft. Johnny Cash. Ja, ik heb eventjes een mededeling wat betreft verkeershinder. En dat is namelijk op de A50. En dat komt door werkzaamheden door Rijkswaterstaat. Automobilisten namelijk die uit de omgeving... die moeten dit weekend rekening houden met een extra reistijd op de A50. Rijkswaterstaat die voert werkzaamheden uit op de snelweg van richting Eindhoven. De hinder is tussen Veghel en industrieterrein Eckersrijd. En op delen van het traject is slechts één rijstrook open. En geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur. Bij Eckersrijd is de weg deels afgesloten. Ook de oprit Udecentrum richting Eindhoven is dicht. En volgens Rijkswaterstaat gaat het om een spoedreparatie. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten vertraging. Er zijn omleidingen ingesteld. De werkzaamheden die begonnen vrijdagavond en duren naar verwachting tot maandagochtend 5:00 's morgens. Ik ga niet kijken of het wel klopt. Ja, dan heb ik hier nog een nieuwe plaat. Ik heb er deze week heel veel. Vrijdags komt er altijd heel veel uit. En zelfs Gordon heeft het nog een keer geprobeerd na alle kritiek die hij kreeg op zijn laatste album. Er is weer een nieuwe plaat uit. En luister zelf maar wat je ervan.

Gordon samen met Replay. En langzaam maar zeker gaan we eruit naar reclame en nieuws. Maar we komen weer bij je terug na de reclame en nieuws. Dan zijn we er weer met een vol uurtje mooie muziek. We gaan eruit met All Out of Love. Tot zo!

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
6: Het nieuws van 12 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hanta-virus. 3 opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had 2 telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. 2 andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
10: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
11: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
12: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
13: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
14: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
9: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
15: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
16: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
17: MFM.

Tinctville. Een hele goede middag allemaal. En ja, mocht je iets later ingeschakeld hebben, het is zondag net na 12. Tijd voor het tweede uur van Het Moet Kunnen bij MFM Brabant live uit de studio in Os. Nog een uurtje lang lekker genieten van muziek in alle soorten en maten. En verzoekjes van luisteraars, niet-commerciële berichten en natuurlijk het laatste lokale nieuws. En heb je een nummer dat je wilt horen of wil je iets doorgeven? Bel dan gerust 0412 627733. En mocht het dus een keertje niet meteen lukken, dan probeer je het gewoon nog een keer. Mijn naam is Albert Kunneman en ik zorg ervoor dat er voor iedereen wat voorbij gaat komen. Dus blijf luisteren. We gaan beginnen. Ja, en waarmee beginnen we dan? Ja, moederdag. Hè? Het is moederdag. Ik heb in het eerste uur ook een moederdagnummer gedraaid. En ik heb er nu nog een. Dat is ook een nieuwe plaat. Dus tevens wel weer een uitdaging om die ook te gaan draaien. Het is er eentje van Gerard Joling met de titel Mama, waar ben je nou? En je kunt van Gerard zeggen wat je wil, maar hij heeft nog wel steeds een hele goede stem.

0: U luistert naar Het Moet Kunnen met Albert Kunneman.
1: Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten.

verkleuren, overal een gesloten deur. En de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was heel de vrijerij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. De wind zou niet meer ademhalen.

Ik zou sterven van de kou en mijn adem zou bevriezen als ik je liefde zou verliezen. Er is geen liefde.

Toon Hermans. Daar kun je uren naar luisteren, naar die man. Daar word je rustig van. Ja, ook weer niet gaan slapen, dat is ook weer niet de bedoeling. Ja, waar je wel wat wakker kunt liggen, dat is het volgende. Dat is namelijk de brandstofprijzen aan de pomp. En dat heeft taxibaas Bert en Astrid Korthout toch wel patten gespeeld. Want die hebben een 40-jarig jubileum. En dat kan niet doorgaan. Gewoon omdat de kosten gewoon te hoog opgedreven worden door die brandstofkosten. En dat scheelt ze nu 10.000 euro per week dat ze bijleggen voor de diesel. Ze hadden voor het feest een ton opzij gezet, laten ze weten in het Brabants Dagblad. Maar dat geld hebben we nu nodig om voor 10 weken diesel te kunnen betalen. Hij kan nog goed herinneren dat ze begonnen mevrouw Donders heette ze. Dat was een oud vrouwtje uit Berkel en Schot dat naar haar zus in Helvoort wilde. En Bert Korthout, die inmiddels 63 is, die herinnert zich deze eerste klant in zijn taxi nog heel goed. Vanmorgen heb ik nog een kindje naar de voorschoolse opvang gereden, zegt hij. Ze kregen het even niet rond bij de taxiplanning en dan spring ik gewoon bij. Op de kop af 40 jaar zit Bert inmiddels in het vak en begonnen als werkloze bouwvakker met alleen MAVO op zak. Wel een 10 voor rekenen, moet er even bij vermeld worden. Kocht hij een taxi dankzij een startkapitaaltje van 20.000 gulden van de bank. Eenzelfde bedrag van Astrid ook nog eens een keer. Inmiddels heeft Taxi Korthout 400 man op de loonlijst. En ik kan me voorstellen dat je dan niet rustig slaapt 's nachts als je weet dat die brandstofprijzen voorlopig nog aan de hoge kant blijven. Is er ook nog goed nieuws te melden? Ja, ik zag ook nog een heel mooi berichtje in het Brabants Dagblad. Dat wil ik toch eventjes kenbaar maken. Want Fan die was bij oma en toen vroeg ze aan oma of ze bij haar mocht slapen. Maar ja, dat kwam niet zo goed uit. En toen zei oma tegen haar, ach Fanny, er komen nog zoveel dagen en weekenden dat je kunt slapen bij oma. Waarop Fan antwoordde, voor mij wel, maar voor jou weet ik het nog niet zo zeker. Ja, daar heeft ze een punt. We gaan naar een hele goede zanger van The Voice of Holland, Thijs Veld. Thijs Veldhuis heet hij. Ik vond hem beter als de winnaar, maar oordeel zelf maar.

Ja, die Thijs is toch weer een beetje een showman gebleken. Dus die komt er toch wel, denk ik. Ook al heeft hij niet gewonnen. Dat geldt wel voor meer artiesten. Valt me trouwens wel op dat heel veel artiesten wel winnen. En later hoor je er niet zoveel van. Goed, we gaan naar het volgende. Ja, Henny en Mario, leuk dat jullie ook luisteren. En Gunther in Duitsland. En Marianne, ik hoop dat jullie ook luisteren. Want Gunther, ik weet dat jij wel een beterschapswens kan gebruiken. Ik zou zeggen van harte beterschap hier vanuit de studio. En hopelijk volgt er een spoedige genezing. En mogen deze muzikale vitamintjes daar extra bij helpen. En de groetjes hier vanuit de studio in Os.

Mensen vragen wel eens ooit, Albert, ben jij nooit bang? Nou, ik ben niet zo'n type die zegt, ik ben voor de duivel niet bang. Want voor de duivel ben ik wel bang. Maar ik ben nog voor een ander ding ook wel bang. En dat zijn dingen waar je zelf geen invloed op hebt. En dan heb ik het met name over het feit, als ik op een fiets, of nee, op een wegrijd, doorgaande wegrijd zonder fietspaden. En dat er dan een auto achter me zit die het nodig vindt om even een appje te moeten beantwoorden. Waarbij dus het verkeer een paar seconden uit het oog verliest. En in die paar seconden ben ik het haasje. Daar ben ik wel bang voor. Als ik iemand ook in de auto bezig zie met telefoon in de hand en dat ze aan het appen zijn, dan denk ik, gebruik je verstand. Nou ja, goed, dat wou ik toch even kwijt. Dan weet je waar ik bang voor ben. Ik weet niet of het er iets mee opschiet. Maar misschien neem je daar wel wat van op. Ja, ik heb hier nog heel mooi nieuws. Want scholen doen meer als kinderen iets leren. Alhoewel, hier leren ze ook wel weer van. En ik heb het dan over de scholen uit de regio hier. Want die gaan samen strijden tegen elektronisch afval. 10 basisscholen uit Oss, Bernese en Maasros die gaan de strijd aan met elektronisch afval namelijk. Ze doen van 18 mei tot en met 11 juni mee aan de e-waste race. En de bedoeling is dat de kinderen zoveel mogelijk klein elektronisch afval een tweede leven gaan geven. De spullen worden bij mensen thuis opgehaald als ze zich op de website van de organisatie hebben aangemeld. Het gaat bijvoorbeeld om een oud toetsenbord, kapotte waterkoker of defect mobieltje, maar ook oude of kapotte kabels en adapters, inktcartridges en losse accu's vallen. Oh, sorry, maar die vallen, dat is een nieuwe regel. Inktcartridges en losse accu's die vallen niet onder de e-waste en mogen dus niet worden aangeleverd. Goed, dan is dat weer even duidelijk. Als het elektronisch afval apart wordt ingeleverd, komen er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht en hoeven er minder grondstoffen uit de aarde te worden gehaald voor nieuwe producten. Dat is het idee. En de kinderen die krijgen punten voor het hergebruiken en repareren van oude apparaten en voor het inzamelen daarvan. De school die de meeste punten behaalt, wordt beloond met een geheel verzorgd schoolreisje. Oh, zat ik maar op school. Ja, heeft niet veel gescheeld. Had mijn hele leven op de lagere school gezeten. Het is van 18 mei tot en met 11 mei. En wat denk je van Cliff Richard? Al dik in de 80. En hij zingt nog steeds live in concert.

En dat was Wolter Kroes. De formatiegesprekken in de gemeente Maashorst die verlopen voorspoedig. En dat blijkt uit een tussenbericht van formateur Frank van de Bronk. Hij, als alles volgens planning verloopt, kan het definitieve samenwerkingsakkoord eind mei worden vastgesteld. En kan Maashorst een nieuw college van burgemeester en wethouders benoemen. Ja, en wat de wethouders betreft, we kennen allemaal Harold van de Broek. Maar die wordt misschien weer wethouder in Baarle-Nassau. Die is momenteel nog wethouder in Maashorst en is voorgedragen als kandidaat wethouder voor het nieuwe college van de gemeente Baarle-Nassau. Hij is door de fractie Ulicoten gevraagd om als tweede wethouder namens de partij zitting te nemen in het dagelijks bestuur van de enclave gemeente. Nou, ik hoop dat hij in ieder geval plezier houdt in alles wat hij doet. En waar hij ook naartoe gaat, dat de mensen ook plezier aan hem beleven. Zo is het maar net. Wij gaan ook plezier beleven aan toch weer een nieuw song van de Rolling Stones. Ik heb er straks in het eerste uurtje al eentje gedraaid. En hier draai ik de tweede. Ja, misschien vind je dit wel de eerste. Duidelijk een Rolling Stone geluid. MUZIEK

Sammy Davis junior. Ja, toen was hij al 70, geloof ik. Nog steeds junior. A candy man, a candy man. En ik kan me nog herinneren dat hij vroeger, dus toen had hij van die grote shows die op televisie te zien waren, allemaal nog in zwart-wit uit die tijd was dat toen. Maar die stond altijd met de sigaret in zijn hand, stond hij te roken. Was één grote rookpluim op het podium. Kon allemaal, daar kun je nou niks meer bij voorstellen. Ja, ik heb hier nog iets, ja, iets wat ons allemaal wel bezighoudt. Dat is de wereldvrede. Die wil maar niet komen. Nou, ik zal je voorspellen, die komt er nooit. Er zal altijd wel erg iets te doen zijn. Maar je kunt er natuurlijk wel wat aan doen om je gevoel een beetje in de goede kant op te krijgen. En dat kun je onder andere doen op vandaag, op 10 mei. Dan zal namelijk in de kapel van de Zusters Brigittinesse in de Vostenburg 1 te Uden om 3:00 de maandelijkse gebedsdienst worden gehouden. En hierbij zal met de Rozenkransgebed worden gebeden voor de wereldvrede. Nou, ik volg het op de voet. Over de voet gesproken, er is ook nog een wijnwandeling. Dat is op zondag 17 mei. Dan organiseert Ladies Circle 41 de Leijgraaf een culinaire wijnwandeling door Uden. Volledige opbrengst komt ten goede aan de stichting De Mooie Mens. De wijnwandeling die staat om 1:00 bij de Orangerie in Uden. En voor meer informatie en kaartverkoop kun je naar lc41.ladiescircle.nl/actie. Ja, en ik begrijp wel dat jullie dan die allemaal in één keer opschrijven. Kijk maar eens in het Udes Weekblad, daar staat dit bericht ook vermeld. Daar heb ik het ook uitgehaald. Ja, wat gaan we nou verder nog doen? Ik heb hier nog wel een mooi plaatje staan. Oh ja, en Theo. Theo van der Ven wil ik even bedanken, want elk tweede uur begin ik mijn uitzending met een country nummer. En ik heb van Theo zoveel tips gekregen, van zoveel liedjes, dat ik bijna denk dat ik ze niet meer overleef. Zoveel zijn het. Maar ja, ik hoop dat ik het wel overleef. Dat is op zich al een goed teken. We gaan naar de Hollies. Ook een prachtig mooi nummer. Long Cool Woman. En het schiet alweer op met de tijd, zie ik. Oh, oh, oh, oh.

0: En langzaam maar zeker moeten we eruit. Ik kreeg net nog even een telefoontje. En daar werd de suggestie gedaan om er nog een uurtje aan te plakken. Want ik had in het begin van de uitzending gezet dat ik in die 2 uur nooit alles kon doen wat ik eigenlijk zou willen. Ja, dat is ook gebleken. Maar goed, hopelijk hebben jullie ervan genoten. Ik dank jullie voor het luisteren. En tot volgende week, dan zitten we hier weer lekker live. En ik hoop dat jullie dan ook zo reageren als vandaag. Ik heb een fijne uitzending gehad voor mezelf. Maar ik hoop dat jullie het ook zo ervaren hebben. Tot volgende week zondag zijn we hier weer lekker live. Van 11 tot 1. Alvast heel hartelijk dank. En een hele fijne dag. En een fijne week.
1: U luistert naar Albert Kunneman.

0: zal ik eens wat vertellen. Ik heb hier mijn koffie nog staan. De vliegen zijn aan het schaatsen, zie ik.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
6: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
7: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 1 uur.
8: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dennis Mooij van de ANWB. Er staan weer vooral files in de regio Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en Everdingen 3 kwartier vertraging. Het hele weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. En het komt ook nog eens een keer door een ongeluk op de omleidingsroute. De A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen heb je 20 minuten vertraging. En daar zijn 2 rijstroken dicht. Dan naar de A12 richting Den Haag bij Utrecht tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. Een kwartier extra, ook dit komt door werkzaamheden. Dan op de A12 richting Duitsland voor de grensovergang 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
11: NFM.

0: girlfriend was wrong like me. Don't you wish your girlfriend was. Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
2: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
3: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival...

0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Update MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
5: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
6: Dag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had 2 telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
8: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
10: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
11: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
12: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
13: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu

0: Sport.
1: Ja, daar zijn we weer, mensen. We hebben even een kleine pauze gehad, zou je kunnen zeggen, in onze serie uitzendingen. En dat heeft natuurlijk alles te maken gehad met diverse activiteiten en evenementen die gevierd moesten worden. Maar we zijn er weer op de zondag. En het is vandaag zondag 10 mei. En we zijn er weer. En in mei leggen alle vogels een ei. Dus we zijn heel blij dat we er weer zijn. Dus zo simpel is het. Ja, de rijmelarij van Liksmeversie, ik weet het. Maar...
2: De moeders zijn blij. De moeders zijn blij.
1: Ja, daar wou ik het ook nog even over hebben. Het is vandaag moederdag. En daarom zit hier Jacques Holten.
2: Hij heeft geen moeder meer.
1: Nou, dat vind ik dan weer niet leuk om erbij te halen. Dat vind ik dan weer heel naar.
2: Ja, dat is ook heel naar.
1: Ja, het is moederdag.
2: Het was een hele
1: voor
2: leuke
1: alle moeders
2: moeder.
1: Van harte gefeliciteerd natuurlijk met het moederschap. En hopelijk heb je allemaal een leuke dag. Wij hebben hier Jacques Holten. En Jacques is onze vaste presentator van het programma MFM Sport. Daar luistert u naar. En Jacques weet wat er allemaal te doen staat in het sportprogramma.
2: Ja, dankjewel Dennis voor deze uitgebreide introductie. Jij zorgt dat de techniek allemaal lekker loopt vandaag.
1: Oh, was
2: en,
1: ik dan?
2: En als het goed is, heb je ook leuke muziek klaarstaan. En zoals ik jou ken, zal dat zeker ook een nummer voor de moeders bijstaan vandaag.
1: Ja.
2: Alles wordt gecoördineerd onder de bezielende leiding van onze eindredacteur Ben Clusters. Ik zeg zijn naam helemaal goed.
1: Oh, doet hij dat?
2: Ja, het begint echt een beetje. Ik begin het te leren.
1: Oké. Okay.
2: We hebben hele leuke wedstrijden vandaag. Want met name in de tweede klasse B, afdeling West 1, is het ontzettend spannend. Daar strijden 3 verenigingen voor de titel en de promotie naar de eerste klasse. Waaronder onze regionale kanjers van HVCH. Die vanmiddag een thuiswedstrijd hebben tegen de onderste van de ranglijst. Dus we gaan uit van 3 punten. En die 3 punten die hebben ze echt nodig. Ze staan op dit moment tweede, 1 punt achter SV De Meer. En die gaan nou juist op bezoek bij Berchem Sport. Nou, wie kun je dan beter dan Bert van den Berg naar Berchem Sport sturen als vervanger van de vaste held langs het veld aldaar? En Bert is vanmiddag aanwezig bij Berchem Sport SV De Meer. De derde kandidaat voor de titel is Roda 23. En het wordt deze en volgende week enorm spannend wie uiteindelijk met de titel ervan doorgaat. In de derde klasse F zijn we aanwezig bij FC Uden tegen koploper en bijna kampioen Margriet. Als Margriet vanmiddag weet te winnen, dan zijn ze echt wel kampioen. FC De Rakt tegen Milheza Boys is een wedstrijd in de vierde klasse H. En in de vijfde klasse G zijn we op bezoek bij Achilles Reek met Herpinia. En ook van die wedstrijd zullen we verslag doen. Zoals gebruikelijk doet Leon van Langveld in de pauze en na afloop van zijn wedstrijd met zijn clubpie Odilia Peel verslag van de ontwikkelingen op zijn veld. En dat is vandaag tegen Cito. Nou, er zijn gisteren natuurlijk ook al wedstrijden geweest, maar ik vind gewoon dat de moeders vandaag voorgaan. En ik denk dat jij daar een heel leuk nummer voor uitgekozen hebt.
1: Ja, zeker wel. Een liedje wat we allemaal mee kunnen zingen natuurlijk. Een liedje van Heintje.

0: Update.
1: Ja, we hebben er eventjes toch op onze manier eerbetoon gedaan aan alle moeders die vandaag moederdag vieren. En natuurlijk, en we moeten eigenlijk altijd aan ze denken. Maar goed, Heintje doet dat sowieso natuurlijk en mama. Goed, mensen, we zijn zoals gezegd in de uitzending. En we gaan weer eventjes richting de velden. En Jacques, wie gaan wij als eerste even contacten?
2: Wij gaan eerst naar Bert van den Berg. En die is aanwezig in Berchem bij Berchem Sport tegen SV De Meer. De koploper in de tweede klasse B van de afdeling West 1. En zoals ik bij de intro al vertelde, een strijdend met HVCH en Roda 23 om de titel in die klasse en de promotie. Bert, een hele goede middag. Fijn dat je naar Berchem wilde gaan vandaag.
3: Ja, goedemiddag.
2: De wedstrijd is al begonnen, neem ik aan.
3: Ja, we zijn hier al ruim een kwartier bezig ongeveer. En er is hier al gescoord trouwens in deze wedstrijd. Het was De Meer omdat de vrije trap kreeg. Even buiten de 16 aan de zijkant. En de bal vloog er in één keer in uit die vrije trap. En zodoende is hij al 0-1. En De Meer, ja, dat is een goede ploeg. Want er staan hier niks mee bovenaan met HVCA en de Rode Raten, zoals je al zei. Dus die moeten hier vandaag wel winnen. Willen ze die positie een beetje behouden. En Berchem Sport, ja, die probeert er nog van alles aan te doen. Nog één klein kantje gehad, maar ook niet meer dan dat. En De Meer heeft er al één grote kans gemist. Maar even later was het dan toch raak. En dat was eigenlijk niet zo'n kans, maar die ging er wel mooi in. En zodoende hebben we hier en 0-1 stand. En we wachten het af wat verder gaat gebeuren. Een leuke wedstrijd hier, veel publiek. 0-1 stand, Berchem Sport, De Meer.
2: Dankjewel, Bert van den Berg. Nou, dan gaan we gauw naar Hees toe, waar Appie Visser voor ons zit bij de wedstrijd tussen HVCH en DOV. DSOV. Appie, dat betekent dus dat jullie de punten ook moeten gaan pakken vandaag, als de ontwikkelingen in Berchem zo blijven.
4: Ja, wat er ook gebeurt, ze zullen sowieso moeten winnen. Wil we mee blijven doen om het kampioenschap? Dan is het niet alleen De Meer die dus een puntje meer heeft, maar er staan er ook nog een paar onder die ook heel dichtbij staan. Dus voor HVC is het gewoon van belang de wedstrijd van vandaag en die van volgende week te winnen. En dan maar hopen dat De Meer een puntje hier of daar laat liggen. We zijn hier in Hees, zijn we nu 2 minuten bezig, denk ik. We zijn later begonnen, de scheidsrechter die had in de file gestaan. We zijn om 10 over, heeft hij afgetrapt. En zijn we dus net een paar minuten aan de gang. En uit de eerste aanval van DSOV weten ze al te scoren. Dus HVC staat evenals Bergen met 1-0 achter. En net een hele goede kans, maar die wordt recht op de keeper afgeschoten. Die krijgt hem tegen zijn borst en zo stuit hij het doel weer uit. Dat was een goede kans voor HVCH. Maar de stand is dus 0-1 in het voordeel van DSOV.
2: Oké, dus niet zo'n lekker begin voor de thuisploeg, Appie.
4: Nee, klopt inderdaad. Ja. Had ze iets anders van verwacht, maar het is zo.
2: Nee, maar dat geeft niet. We hebben gelukkig nog. We hebben nog lang te gaan, dus het kan allemaal nog goed komen. Want HVCA was de laatste weken best goed in vorm. Oké, tot later vanmiddag, Appie.
4: Ja, tot straks.
1: Tot zover dus inderdaad even het verslag dat we vanuit in dit geval Hees kregen van DSOV. Appie Visser, Bert van den Berg hebben we gehad. En we zijn nog eventjes aan het zoeken naar een volgend lijntje.
2: Ja, dat is Hans Smilders. Hans Smilders zit bij FC Uden tegen koploper Margriet. En die verbinding gaat even niet lukken. Dus dan moeten we even wachten. Nog 3 competitieronden, namelijk in de derde klasse F. FC Uden heeft nog 3 punten nodig om zich veilig te spelen. Kan dat vandaag doen door te verrassen tegen koploper en toekomstig kampioen Margriet. De Ossenaren hebben 5 punten voorsprong op de nummer 2 Den Dungen en 7 op de nummer 3 Vestilent. De enige overgebleven Udense concurrent is DSC, dat vandaag op bezoek gaat bij Nooit Gedacht. Dus ook daar voor FC Uden zeker nog wat te winnen. En Margriet zal het kampioenschap binnen willen halen. Dus een leuke wedstrijd, Hans Smilders. Je bent in de uitzending, Hans. Goedemiddag.
0: Een goedemiddag. Ja, dat zou best eens een leuke wedstrijd kunnen worden. Het weer werkt in ieder geval mee. Een schitterend zonnetje hier op Sportpark De Vlasakker. En nogal wat mensen uit het Oosten die natuurlijk naar Uden getogen zijn vandaag. Want Margriet kan het kampioenschap binnenhalen. Rijst is dan wel dat ze winnen van FC Uden. En dat Den Dungen in de thuiswedstrijd tegen Volkel punten laat liggen. Dan zou het kampioenschap voor Margriet een feit kunnen zijn. En anders krijgen ze volgende week de herkansing. FC Uden nogal gehavend aan deze wedstrijd begonnen. In verband met familieomstandigheden is Meli Polat niet aanwezig. En Bas van der Zanden en Michael van der Pol zijn tegen hun vijfde gele kaart aangewandeld. En dus ook niet van de partij vandaag. En tot overmaat van ramp heeft vorige week donderdag trainer Henry van Wanrooy besloten om met directe ingang te stoppen bij de Udenaren. Dus vandaag assistent trainer en hoofd van de technische commissie Erik Bloem, die het restant van het seizoen de hoofdmacht van FC Uden zal trainen en coachen. Scheidsrechter vandaag de heer Slijper. En die is helemaal uit het Maastrichtse naar het Udense afgereisd. Heeft op tijd het sportpark weten te vinden. Zodat we hier om 2:30 exact van start kunnen gaan. In deze wedstrijd voor beide partijen dus grote belangen op het spel.
2: Oké, altijd leuk als de tegenstander ook nog wat toeschouwers meebrengt. We gaan even kijken of we contact kunnen leggen met Benny Kuipers. En Benny die gaat vanmiddag in naar Reek. En hij is er al. Achilles Reek tegen Herpinia in de vijfde klasse G. Herpinia heeft nog een theoretische kans op de derde periodetitel. Dan moet er wel vanmiddag in Reek gewonnen worden. Maar dat is veel eenvoudiger door mij uitgesproken dan in de praktijk gerealiseerd. Benny Kuipers, je bent in uitzending. Een hele goede middag.
5: Goedemiddag Jack en Dave en Ben. Ja, inderdaad, de voorlaatste ronde in de vijfde klasse G vandaag. Tussen de buurtjes, hè, de Reek en Herpen. Achilles Reek en Herpinia die vandaag elkaar moeten bestrijden. En ja, belangrijkheden in deze wedstrijd zijn vooral, belangen zijn vooral groot voor de thuisploeg Achilles Reek. Want die willen zo hoog mogelijk eindigen. En natuurlijk nog proberen een plek in de na-competitie te kunnen afdwingen. En Herpinia, ja, dat laatst verloren bij Malenskamp met 3-0, kan dat eigenlijk wel vergeten. En dan is er natuurlijk nog wat anders in het najaar. Vorig jaar wist Herpinia de thuiswedstrijd een beetje gelukkig te winnen met 2-1. En dat vonden ze bij Achilles natuurlijk niet leuk. En die willen zich vandaag misschien wel revancheren. Met dit prachtige weer op Moederdag gaan de ploegen elkaar dus bestrijden met... Beide ploegen hebben wel wat kampen met blessureleed. En misschien wat schorsingen, dat weet ik niet precies, na 2 weken rust gehad hebben. Maar in ieder geval kan het toch wel een leuke pot worden. Want je hebt tussen die buurtjes toch altijd wel een bepaalde rivaliteit. Dat je niet van je buurman wil verliezen. En natuurlijk willen de spelers de moeders in Herpen blij maken. Maar zo denken die van Reek er ook over. Ik denk toch wel dat het een leuke spannend potje kan gaan worden. En we gaan het afwachten. Maar natuurlijk ga ik u vanmiddag op de hoogte houden van deze wedstrijd. En hopelijk wordt het een leuke pot voor het publiek, want de aanloop is hier best goed. Er staan al heel veel fietsjes natuurlijk uit Herpen. En laten we er een leuke middag van maken. We houden jullie op de hoogte. Achilles Reek en Herpinia kunnen toch een leuke wedstrijd gaan spelen hier in de Reek.
2: Dankjewel Benny. Tot later tijdens de wedstrijd. Nu hebben we gisteren natuurlijk ook al gevoetbald. En zoals u van ons gewend bent, krijgt u de uitslagen van het zaterdagwedstrijden. In de derde divisie B ging de regionale topper UDI-19 met 3-0 onderuit tegen FC Rijnvogels, de nummer 2 van de ranglijst uit Katwijk aan de Rijn. Een onverdiende, geflatteerde nederlaag, wat ik begrepen heb, verdiende de Udenaren wel een gelijkspel. Maar Fons Boekelder zal ons in de tweede uur uitgebreid vertellen hoe dat die wedstrijd in Katwijk aan de Rijn verlopen is. Groene Ster verloor, en dat was voor UDI-19 dat nog steeds tot na-competitie veroordeeld kan worden, nu dat ze weer verloren hebben. Verloor Groene Ster gisteren ook. Zij verloren met 1-2 van Kloetingen. En Kloetingen staat nu bovenaan 6 punten los op de nummer 2 FC Rijnvogels. En kan volgende week met een gelijkspelletje kampioen worden. Zwaluwe tegen TOGB 0-1. Scheveningen ASWH 2-2. En Noordwijk tegen Stedeco werd 3-1. Vanmiddag komen de andere regionale verenigingen in deze klasse aan de beurt. Gemert ontvangt thuis VVSB. Dat is ook niet zonder meer een gewonnen wedstrijd. Want de tegenstander doet ook goed mee in de derde divisie. En RBC speelt tegen Blauwgeel 38. Oranje tegen Blauwgeel. Altijd leuk. We gaan naar de derde wedstrijd die nog vandaag gespeeld wordt. En dat is UNA tegen FC Lisse. De vierde divisie C. Gisteren is OJC Rosmalen gedegradeerd. Ze verloren met 3-0 bij AWC. En dat is voor de ploeg uit Rosmalen geen goed nieuws. Volgend jaar dus weer een stapje lager. En daar zullen ze in bij de vereniging niet erg blij mee zijn. LRC tegen Mierlo Hout werd 6-1. SV Venray Wittenhorst 3-2. En Achillesveen tegen Juliana 31 werd 5-2. In de eerste klasse D zijn gisteren ook al wedstrijden gespeeld. Saito SVL werd 1-1. SV Houten Roda Boys 1-2. WNC tegen RKHVV 2-0. Dan hebben we nog twee regionale zaterdagverenigingen. In de derde klasse L, SV OSS 20 won met 3-2 bij Fortissimo. En in de vierde klasse E speelde Margriet met 1-1 gelijk tegen GVV 63. Goed, genoeg weer gepraat. We gaan weer eens wat naar muziek luisteren. En Dennis heeft zeker wel weer wat klaarstaan. Wat heb je staan voor de luisteraars?
1: We gaan even naar Duitsland. Daar komt de groep Raymond vandaan. En die hebben het ook over Denk hun moeders. Want het liedje heet Supergirl. MUZIEK

0: Update.
1: Luister naar MFM Sport natuurlijk. En we gaan weer snel richting de velden. Want ja, zoals u gehoord heeft, zijn er een aantal wedstrijden gestart om 2:00.
2: Ja, en voor onze regionale clubs niet zo gunstig. Want zowel Berchem Sport als HVCA stonden al vrij snel met 1-0 achter. We gaan eerst eens kijken in Berchem. Bij Berchem Sport tegen SV De Meer. Daar was het al heel snel 0-1. Door middel van een vrije trap. Hoe staat het nu bij jou? Doet Berchem wat terug, Bert?
3: Nee. Berchem heeft nog niet veel klaar kunnen maken in deze, na deze 0-1 stand. Want het was De Meer wat hier de klok sloeg en een paar dikke kansen gemist. Want anders was het al minstens 0-2 geworden. Maar wat hebben ze verzuimd? Dus wat dat betreft blijft Berchem Sport toch nog in de wedstrijd. Dus ja, wie weet wat er nog gaat gebeuren. Maar echt, we hebben eigenlijk nog niet heel weinig gecreëerd. En misschien deze aanval die ik even meeneem op rechts, misschien dat dat iets oplevert. Maar het duurt weer allemaal even lang. En ja, de bal wordt weer teruggespeeld. Dus ja, dan weet ik ook niet. Je moet naar voren die bal. En misschien nu dan. Nee, ook niet. En dus opnieuw balverlies voor Berchem. Dus, en dan kan De Meer weer uitbreken. En dan zijn ze zeer gevaarlijk. Maar gelukkig was deze bal te hard. En dan kan de doelman van Berchem de bal gewoon pakken. Dus dat levert niks op voor de gasten uit Amsterdam. Maar ik moet zeggen, combineren, dat doen ze toch prima hoor. Wat dat betreft kun je toch wel zien dat ze in de bovenste regio meedoen. Maar Berchem Sport, ja, is eigenlijk een beetje de laatste wedstrijd een kleine terugval gehad. Laatste 4 wedstrijden hebben ze maar 1 keer gelijk gespeeld. Maar goed, daarvoor hebben ze het prima gedaan. Maar ja, goed, nu is even niet. En kijk of er niets uitkomt. Er gaat De Meer op links. Dat ziet er dreigend uit. Dus die neem ik nog even mee. Als die voorzet komt van De Meer. En, maar dat levert niks op. En de bal gewoon achter. 0-1 stond hier nog altijd. Berchem Sport, De Meer.
2: Dankjewel Bert. Dan gaan we snel naar Appie Visser. Want ook HVCH was op een 0-1 achterstand gekomen. En ik hoop bij jou een ander geluid te ontvangen, Appie. Hebben ze gelijk kunnen maken?
4: Niet. Het was steeds dezelfde stand. Alhoewel. Nee, je hoort misschien het gejuich van het publiek. HVCH die scoort net zijn 1-1. Na 20 minuten voetbal is het 1-1 geworden. Tenminste, als de scheidsrechter het doelpunt goedkeurt, waar ik wel van uitga. Dat is even wat tumult op het veld, omdat de speler van DSOV die slaat een speler van HVCH. Om wat voor reden weet ik niet. Maar zoals het nu is, is de stand 1-1.
2: Okay.
4: Even kijken wat er gaat gebeuren. En ja, het loopt allemaal met een sisser af, zoals ik zie.
2: Oké, maar dat zijn in ieder geval ontwikkelingen.
4: Doelpunt die waarschijnlijk goedkeuren, want ik zie alle HVCH-spelers. Zie ik richting de eigen helft vertrekken. Dus de stand is 1-1 in Hees, maar een 20 minuten voetbal.
2: Oké, dankjewel Appie voor deze update. Tot later vanmiddag. Dan hebben we geen contact met Hans. Ah, die beginnen pas om 2:30. Kijk eens aan.
1: Nou, misverstand, want ik dacht dat de wedstrijd al begonnen was.
2: Ja, dat dacht ik ook.
1: Oké. Okay.
2: Nou,
1: omdat hij het ook al over had dat de scheidsrechter te laat was. Dus
2: als wij dan al slecht gaan luisteren, dan weet ik niet hoe dat het met onze luisteraars zit. Ik hoop dat het u beter lukt, dames en heren.
1: Wat zeg je, Jacques?
2: Nee, ik zeg helemaal niks. Nou, laten we maar even een muziekje doen. Lijkt me veel beter.
1: Dat is goed. Gaan we even wat muzikale klanken voorbij laten komen. In dit geval van Foreigner.

0: zoals Foreigner het zong. Dat was gisteren. Nu is het vandaag 10 mei. En wij zijn natuurlijk weer bezig met een uitzending die weer bekend is onder de naam MFM Sport. Zometeen gaan we weer richting de velden. En straks gaan ook de wedstrijden van 2:30 door ons verslagen worden. Maar eerst eventjes andere sport. En volgens mij, Jacques, kom jij dan nu in de bokswereld terecht.
1: Jazeker, want gisteren heeft Gades Kraus ook zijn 11e wedstrijd als profbokser gewonnen. De 24-jarige bokser uit Os was zaterdagavond in topsportcentrum Rotterdam veel te sterk voor de Engelsman Theo Brooks. Dat zal wel zijn Theo Brooks.
0: Theo Brooks.
1: Kraus won door een technische knock-out in de tweede ronde. Het was de hoofdpartij tijdens de tweede editie van Boxing Gladiators. Kraus was de topfavoriet en de grote publiekslieveling in Rotterdam. Hij maakte direct de hoge verwachtingen waar. Al in de eerste ronde ging de Brit tot zaterdag nog ongeslagen. 2 keer neer, maar hij haalde nog wel het einde van de ronde. In de tweede ronde kreeg Brooks opnieuw rakenstoten van Kraus en was het snel voorbij. De scheidsrechter beëindigde de ongelijke strijd. Het was voor Kraus dus de 11e overwinning op rij en de 10e keer dat hij een knock-out sloeg. Dus ik denk, Dennis, dat wij maar niet een partijtje moeten gaan sparren met hem. Dus dat gaat helemaal niks worden.
0: Aantal jaartjes geleden, toen hij nog echt heel jong was, en toen hadden we het nog over de tijd dat zijn vader, Albert Kraus, vooral heel populair was. Toen heb ik wel eens een keer gesproken met vaderlief. En die was toen nog eigenlijk op zijn hoogtepunt. En toen liep dat jongetje daar al rond.
1: Ja.
0: Die was toen al volop bezig met het...
1: Nou ja,
0: hij leven nu, richting de ring, zullen we maar zeggen.
1: Ja, hij komt nu meestal, zeker als hij in Nederland...

0: Een goede bokser, hè?
1: Zeker. Albert was ook een hele goeie. Dus, ja. En nog steeds eigenlijk gewoon natuurlijk. Ik doe net alsof hij er niet meer is. Maar gewoon een... ja, en voor zover ik weet ook in de technische staf bij Gradus. Dus,
0: ja. Nou, tegenover de NOS verklaarde Gradus Kruis dat hij nog niet weet wat zijn volgende gevecht gaat worden. Maar ik benader elk gevecht alsof het een wereldtitel is, zei Gradus. Dus ik kijk ernaar uit om weer een tegenstander te mogen ontmoeten. Dus leuk regionaal boksnieuws. We hebben weer een topper in huis.
1: Ja.
0: En we zullen daar regelmatig in onze uitzending over gaan berichten.
1: Ik ben benieuwd dat hij ook nog het streven heeft om bijvoorbeeld op Olympisch niveau te gaan. Dus dat hij misschien naar de Olympische Spelen zou willen.
0: Ja, mag dat als prof boksen?
1: Oh, als profboksen? Nee, als profboksen niet.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dan moet je amateur zijn, denk ik. Hè? Dus ja, hij zit erop. Ja, we hebben hem aan de lijn, de volgende. Even kijken, wie hebben we? Bert?
0: En we hebben Bert aan de lijn. En Bert zit in Berchem Sport. We gaan weer voetballen. Na het boksen gaan we voetballen. Ik denk dat Berchem Sport ook maar de handschoenen aan moet gaan doen. Want anders gaat het niks worden tegen de Amsterdammers van SV De Meer, Bert.
2: Nou, het valt wel mee, hoor. Want... wat is er gebeurd hier? Het was dus 0-1, maar zojuist hier een minuutje geleden is de gelijkmaker gemaakt door Berchem Sport. Ik dacht dat het Finse was, maar moet ik even navragen. De doelpuntenman die het doelpunt maakte, maar in ieder geval, het was een aanval. Hier begon wij bij de linkse achter van Berchem Sport. Prachtige baas hier op links over de verdediging heen. En zo liep die man van Berchem Sport vrij. En hij loopt hem keurig over de doelman heen van De Meer. Dat moet gezegd worden. Maar het is toch verwonderlijk dat het nog steeds 1-1 is. Want De Meer heeft toch wel enkele dikke kansen gehad, hoor. Maar ja, als je ze niet benut, dan krijg je de deksel op je neus zoals net gebeurd is. En zo doen we hier die tussenstand van 1 tegen 1. En dat is toch voor Berchem Sport het hoogst haalbaar tot nu toe. Dus we zijn benieuwd wat nog verder gaat worden. Berchem Sport De Meer 1 tegen 1.
0: Oké, dankjewel Bert. En daar zullen ze in Hees heel blij mee zijn. HVCH speelt daar tegen hekkensluiter DSOV. Kwam ook met 1-0 achter hem, maar gelukkig maakten ze in de uitzending... 2 minuten voor 2:30 gelijk. We zijn benieuwd, Appie Visser, je bent nu in de uitzending... of jullie al op voorsprong zijn gekomen.
3: Nee, nog niet. We hebben wel een half uurtje gespeeld. En de stand is nog steeds 1-1. We hebben wat tumult en wat troubling op het veld. Het loopt niet helemaal lekker. De spelers onderling die hebben nog wel wat bonje. Overtredingen, scheidsrechten. Die heeft zijn handen vol eraan. Maar de stand nog steeds 1-1. En HVC heeft toch wel het beste van het spel op dit moment. Toch wel een aantal kansen. Ook een bal net van de lijn gered door een DSOV-verdediger. Dus het ziet er allemaal wel goed uit voor HVC, ja. Maar nogmaals, het is 1-1, dus er moet nog wel een minimaal doelpuntje bij komen.
0: Ja, nou goed, het is in ieder geval fijn dat ze nu het initiatief tonen en de betere zijn. Dus dan belooft dat in ieder geval voor vanmiddag 3 punten. Dat gaat het zonder meer worden, denk ik. We gaan het eens even meemaken. Ik ben helemaal niet gekleurd, hoor, dames en heren. We gaan naar de volgende wedstrijd. En dat is Hans Smulders, FC Uden tegen de mogelijke kampioen Margriet. Maar dan moeten de Udenaren verliezen en dat zullen ze niet willen, want ze moeten nog veilig staan, Hans.
4: Ze hebben de punten hard nodig, evenals Margriet overigens. En we hebben hier 6 minuten gespeeld. En in de 4e minuut zijn de Udenaren op een 1-0 voorsprong gekomen. Het was een prima uitgespeeld doelpunt. Margriet was nog niet over de middellijn geweest. En FC Uden had al 2 hoekschoppen te pakken en bleef fel op de tegenstander jagen. Zo werd er balbezit veroverd ter hoogte van de middellijn. Dat het stand van de Zander weggestuurd. Die speelde hem meteen breed door naar Tim van Schadewijk, die in het centrum stond. Die zag 2 verdedigers op. Doe hem, schoof hem naar rechts. En daar was het Jaap Kerkhoff. En dat is inderdaad een nieuwe naam. De spits van FC Uden 2. Die vandaag bij in verband met afwezigheid van Hart. Die schoot wel onbewustelijk achter de onze doelman. En daarmee FC Uden Daarna is er bij dat niet wel een tandje bijgekomen. Ze zijn volop aan de aanval begonnen. Zijn zojuist gevaarlijk geweest met een hoekschop. Maar die ging achter het doel van de Udenaar. En nu is het misschien opnieuw... wat er vanuit de verdediging van de Udenaar is opgeruimd.

0: bal over de zijlijn om een inworpen voor Magriet te nemen halverwege de helft van FC Utrecht. Een wat toch wel wat verrassende start van deze wedstrijd, mogen we zeggen. Gespeeld 8 minuten. FC Utrecht leidt met 1-0.
1: Dankjewel, Hans. Dan gaan we naar eigenlijk de andere kant van Uden, naar Sportpark Molenheind. Daar speelt FC De Rakt vandaag tegen Milheser Boys. En ja, FC De Rakt is eigenlijk in strijd met Bavos en Keldonk om rechtstreeks de degradatie te voorkomen. En dan zullen ze vanmiddag wel moeten winnen. Goedemiddag, Joop.
2: Goedemiddag, bij Sportpark Molenheind, ja. Inderdaad, winnen is de devies vandaag. Zit er niks anders op. En we hebben nu 12 minuten gespeeld. Ja, aftastende fase zeg ik altijd maar. Het spel gaat op en neer. Het zijn zeker geen grote kansen geweest. FC Drak dringt wel in het begin goed aan. En er zijn wat voorzetjes geweest. Ja, en dan hoop je altijd maar dat er iets leuks mee gebeurt. Maar dat is tot op heden niet. En dan zie je ook toch dat hij er af en toe wel uitkomt. En dan is het ook weer op lastige basis. Want een doelpunt tegen is natuurlijk niet zoals we het willen hebben. En dat is als nu ook nog eens de afgeleid aangebal is. Er is een overtreding begaan, zo te zien. Dan moet er een vrije trap genomen worden. Het duurt wel allemaal heel erg lang. Ja, hun zijn vrijgespeeld. We hebben verder niks meer om voor te spelen. Maar ja, ik bedoel, winnen willen we allemaal natuurlijk. Als ze gaan voor op het veld, moeten we even opletten met het buitenspelgeval. Een buitenspelgeval leek even een mogelijkheid voor meelezen. Maar het was, dat kon ik zelf van hieruit zien, duidelijk buitenspel. Dus we beginnen te raak weer overnieuw vanuit de 16. Zal die bal, die gaat de doelman nemen. Die geeft hem naar de rechterkant, naar Frank Weideven. En dan gaan we weer op zoek naar de spits. Er staat vandaag Luis van Kessel, maar daar komt die bal niet. Daar kunnen we het hier even bij laten. Hebben we 13 minuten gespeeld en stand 0-0.
1: Oké, dankjewel, Joop. Dan gaan we naar Reek, waar de regio derby Achillesreek tegen Herpinia plaatsvindt. En dan sturen we daar natuurlijk Benny Kuipers naartoe, onze vaste volger van Herpinia. Hele goede middag weer in de uitzending. Je mag meteen van start, Benny.
3: Dan gaan we dat maar doen, Jack, want het vuurwerk was er al voor de wedstrijd. Blauwe rook en veel vuurwerk de lucht in. Maar ook zeker in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd, want vanaf de aftrap aan was de eerste beste aanval lag de bal al gelijk in het netje voor Achillesreek. Echter op advies van de grensrechter van Herpinia werd dat doelpunt teniet gedaan. In buitenspelpositie gescoord en dat werd overgenomen door de scheidsrechter. En dat ging dus niet door. Daarna was de eerste beste aanval voor Herpinia ook gelijk raak overrecht. Bovendien kon van de tegenstander de bal ontfutselen. En toen ging hij een hele goede paas geven op Lars van Gisteren. En dat is toch wel een spelertje wat regelmatig scoort. En deed dat nu ook oog in oog met de doelman van Achillesreek. En zodoende kwam Herpinia op een 0-1 voorsprong. Even later was het Bo van Dieten die voor Herpinia bijna de 2-0 maakt. Bij de vrije trap van Mike Jansen kopte hij tegen de bovenkant van de lat. En nu staat scheidsrechter even in de weg. Een raar moment. Ja, aanval aflopen. Scheidsrechter krijgt de bal tegen zijn nakken aan en geeft de scheidsrechtersbal. En daarna gaat Reek toch al snel op zoek naar die gelijkmaker. En kreeg een minuut geleden al een goede kans. En Robin Derks was ook geslagen, maar de bal ging in het zeilen. Nu weer Herpinia in de aanval, dankzij Mike Jansen. Die gaat nu een voorzet geven. Op de bovendien kan die kloppen. Nee, die kan die net niet. Ook Harmeges niet. Dan komt er wel een schot van van Rens van gisteren. Ja, en die gaat ver over. Maar het eerste kwartiertje, het kleine kwartiertje wat we nu gespeeld hebben, is het veel op en neer, veel strijd en dus alle doelpunten gezien. Na 12 minuten, 13 minuten spelen, is de stand tussen Achillesreek en Herpinia 0-1.
1: Leuk begin van deze regio derby. Mooi om te zien en te horen. Dat waren dan weer onze wedstrijden. 5 stuks vanmiddag waarbij we live aanwezig zijn met onze helden langs de velden. Bert van den Berg, Appie Visser, Hans Smilders, Joop van Lanen en Benny Kuipers. En we gaan straks ook contact opnemen met Leon van Langveld over de ontwikkelingen bij Cito Odiliapeel. Ook in de 5e klasse G, net als Achilles Reken en Pinia. En na de klok van 3 nemen we contact op met Fons Boekelder, die ons zal vertellen hoe dat het UDI-19 verging in Katwijk aan de Rijn bij FC Rijnvogels. Thuis, op kantoor, op...

0: MFM Update.
1: Nou, dus eventjes een hele mond vol. Damiano David, Tyla en Nile Rodgers deden samen een liedje dat heette Talk To Me. Nou, dan zijn we helemaal op de hoogte. Dat is duidelijk. Goed, Jacques. Eventjes wat berichtgeving rondom de sport.
2: We gaan even basketballen, Dennis.
1: Ah,
2: de basketballers van Hero Den Bosch hebben hun laatste competitiewedstrijd van de reguliere BNXT League gewonnen. In de Maaspoort versloegen de Bossenaren het Belgische Mons met 107-57. Na twee achtereenvolgende nederlagen tegen Leiden en Den Helder was Hero Den Bosch nog niet zeker van het thuisvoordeel in de play-offs. Den Bosch had daarvoor nog één overwinning nodig en die overwinning kwam er dus in de Maaspoort tegen het laaggeklasseerde Belgische Mons. Na een 46-32 ruststand werd het uiteindelijk 107-57. Hero Den Bosch mag de kwartfinale overslaan nu en begint op 22 mei met een thuiswedstrijd aan de halve finale van de play-offs van de Nederlandse titel. Tegenstander is daarin nog niet bekend. Maar een wisselend seizoen, maar nog steeds kans op een kampioenschap. We gaan even naar Berchem terug, want we hebben daar toch wel een verrassende ruststand net binnengekregen. Bert, ik zie dat wij zagen zojuist binnenkomen dat Berchem Sport voorstaat.
3: Ja, inderdaad. Zeer verrassend, maar in ieder geval toch wel een beetje verdiend. Want ze zijn na die 1-1 hebben ze... Ze hebben er eigenlijk goed herpakt. En in de beginfase was de meer eigenlijk heel de meester. Maar na die gelijkmaker, toen draaide het een beetje om. En Berchem Sport zag dan een kans om die 2-1 te maken. En dat was toch wel verrassend, maar in ieder geval zeker wel verdiend. En dus zojuist heeft Schijf hier voor de rust gefloten. Dus we zijn benieuwd wat hier in de tweede helft gaat worden. Maar in ieder geval, wat tot nu toe, is het toch wel heel goed van Berchem Sport wat ze hier hebben laten zien. 2-1 tussenstand, ruststand hier voor Berchem Sport tegen de Meer.
2: Ja, dankjewel Bert. De Meer, SV De Meer uit Amsterdam. Koploper in de tweede klasse D. Op achterstand bij Berchem Sport. Dat is nog eens een leuke ontwikkeling voor HVCH. Dat zelf tegen DSOV na 0-1 achterstand op 1-1 was gekomen. En ik ga ervan uit dat ze dan ook de ruststand daarmee behalen. Dennis, Appie Hans.
1: We hebben de volgende bellen.
2: Je bent gelukkig in de uitzending.
1: Ja.
2: Staat het nog 1-1 of staan jullie al op voorsprong?
4: Nee, we staan inmiddels op voorsprong.
2: Mooi.
4: Tim Kamp, die wist zijn tweede doelpunt van de middag te maken. Een goede steekpaas van Knut van der Heuvel. En Tim die speelt zelfs de keeper door de benen en maakt zo de 2-1. Wel een domper voor HVCH, want in de... 35e minuut krijgt Jacques van Herp, die krijgt zijn tweede gele kaart. Even commentaar op de leiding. En die scheidsrechter onverbiddelijk tweede gele kaart, is dus rood. En die moet dus met rood van het veld. En zo staat HBCH met 10 man. Alhoewel er daarna wel een paar goede kansen uit voortgekomen zijn, ondanks dat ze met 10 man staan te voetballen. Maar het is toch jammer dat ze met 10 man verder moeten. Maar nogmaals, tussenstand met een minuut of 3 officieel. 2-1 in het voordeel van HBCH.
2: Nou, goede ontwikkelingen in Berchem en in Hees Appie. Dus hou het vol, zou ik zeggen. Goed, dankjewel. Dan is daar bijna de ruststand gekomen. En dan gaan we verder met de 2:30 wedstrijd.
1: Ja, als het goed is wel.
2: Als het goed is, komt...
1: De volgende aan de lijn.
2: Ja. En de volgende is Hans Smulders. Hans, FC Uden was ook voortvarend begonnen. Het gaat goed met de Udenaren. Kunnen ze dat volhouden?
5: Nou, dat is nog maar even de vraag. Want na dat doelpunt van FC Uden is het Magriet dat het initiatief helemaal naar zich toe heeft getrokken. Natuurlijk gaat FC Uden ook wat achterover leunen en loeren ze op de counter. Maar heel erg gevaarlijk zijn ze niet meer geweest. Dat geldt overigens ook voor Magriet die niet verder kwamen dan een schot. Althans, iets wat op een schot moest lijken, want meters naast het doel van FC Uden verdween. En een kopbal die wat gevaarlijker was, maar die hoog overging. En nu Margriet opnieuw een bal door het midden. En dan is die ook te hard gedragen door de wind. Want er staat toch wel een stevig briesje in dit prachtige zonnige weer. Was niet te hard, dan was het een makkelijke prooi voor doelman Nick van der Pol. Die tot op heden nog niet heel erg veel te doen gehad heeft. Nu heeft Jude dat dus op die counter loert. Aan de rechterkant nu Jaap Kennekoff weg. En dan is de doelman van Margriet net iets eerder bij de bal. Om hem op te kunnen rapen in de 16, voordat hij weer gevaarlijk kon worden. Hij is met een beetje een plaaggeest voor de verdediging van Margriet. Natuurlijk, je kunt scouten en je kunt analyseren wat je wilt. Maar als je zo'n speler nooit gezien hebt, dan kun je daar ook nog geen rekening mee houden. Trainer Maarten van Vught van Margriet heeft inmiddels wel zijn maatregelen genomen. En de verdedigers rechts en links gewisseld. Zodat de snelle mensen van Margriet ook op de snelle mensen van FC Utrecht staan. Gespeeld hier 21,5 minuut. En dan zie je dus nog steeds met 1-0 aan de leiding.
2: Oké, hartstikke mooi. Dat zijn leuke ontwikkelingen op de velden.
1: Ja,
2: mooi weer buiten, het zonnetje schijnt, ja. Lekkere temperatuur.
1: Ja.
2: Wat wil een mens nog meer op moederdag?
1: Nou, nog 2 uur sport hier bij MFM Sport. Dat gaan we zeker verzorgen natuurlijk. Tot de klok van 5 zijn we bij u natuurlijk met MFM Sport. En in dit geval ook Roy Orbison en Pretty Woman. Pretty Woman.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder, het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Auto- of bedrijfswagenvies, Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
9: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
10: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
9: Elektrodeskundigen.nl.
11: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
12: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op. U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
13: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
9: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
8: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.

0: Sport.
1: Daar zijn we weer met het tweede uur van MFM Sport. En wij gaan weer contact leggen met de Veldersjak.
2: Ja, we beginnen bij FC De Rak tegen Milhezer Boys. Als Joop van Lanen blijft hangen. Ja, hij hangt. De vierde klasse H. Joop, 1-0 voorsprong voor FC De Rak. Of nog niet?
3: Hallo.
2: Ja, Joop, je bent in de uitzending.
3: Oké, ja, het was een beetje stil. Kan ik praten?
2: Ja? Jazeker. Okay. Hij hoort mij niet waarschijnlijk.
3: Jawel, ik... Hallo. Ja,
2: je bent rechtstreeks in de uitzending nu.
3: Oké, prima. Goed. Ja, nou, dan heel blij, want ik heb wel wat te vertellen. Want FC De Rak, Milhezer Boys, stand 2-0. En dat hebben we meteen nadat ik uit de uitzending was, toen ik nog een beetje zoekende was, toen kwam we al snel op 1-0. In de 14e minuut was dat. Dat was een prachtige lange bal van achteruit van Levi van Beek naar de zijkant waar Frank Weidewijn opstoomde. En uit die voorzet was het Mansour Waai die de bal binnengleed. Dat was de 1-0. In de 21e minuut ook weer een aanval over de rechterkant. Mansour Waai, de bal ging uit. Daarna een ingooi en er kon het voorgezet worden. En die voorzet die werd weggekopt, maar voor de voeten van Jorg Groeven, die op de rand van de 16 stond. En de bal in één keer op zijn slof nam. En ja, dat betekende de 2-0. Dus wat dat betreft is het hier een vrolijke boel even nog. Hè? Want we kunnen het gebruiken. Nou, andere velden kunnen we ook bijhouden. En dan gaat het ook... de goede kant op, dus we mogen blijven hopen, maar we moeten dit wel volhouden. En dan komt het misschien toch goed. De bal is nu aan de linkerkant. De Rak zoekt regelmatig toch nog de aanval. En natuurlijk een 2-0 voorsprong, die moet je zeker niet weggeven. Dus er moet ook verdedigend goed opgelet worden. Maar vooralsnog is het hier goed. En dan kijk ik even op een klok. En dan is er nu 38 minuten gespeeld. En de stand... 2-0 in het voordeel van FC De Rak.
2: Hartstikke mooi, Joop. Dat zijn goede ontwikkelingen voor de thuisploeg. Om rechtstreeks de degradatie te voorkomen, zal er gewonnen moeten worden vandaag. En het geeft hoop voor de komende minuten. We gaan naar Achilles Reek tegen Herpinia. En ook daar toch wel een verrassende stand. Want Herpinia was op een 0-1 voorsprong gekomen. Maar we hebben je al een tijd niet meer gehoord, Benny. Hoe staat het nu?
4: Ja, Jack, het is nog altijd die 0-1 die dus vroeg in de wedstrijd al viel. En nadien had Herpinia dus nog wat mogelijkheden. Maar sinds de laatste keer in de uitzending is het toch wel vooral Achilles Reek dat volop aanvalt. Dat ook mogelijkheden creëert, maar tot op heden nog steeds niet heeft kunnen scoren. Het was er wel twee keer dichtbij. Eén keer kon de keeper fantastische redding brengen op een afstandsloop en een kopbal. Dus twee keer eigenlijk. En ook Thomas Onderbeek kon een keer bij een aanval de bal van de doellijn afhalen. Zodat, terwijl Rosenberg al gepasseerd was, Herpinia toch nog op de voorsprong kon houden. Maar Achilles Reek dringt enorm aan en Herpinia kwam steeds meer onder druk te staan. Tegenvallen voor Achilles Reek was wel dat zojuist de speler geblesseerd is uitgevallen. Terwijl er niemand eigenlijk in de buurt was. Ik denk dat de man zich verstapte in de doelmond van Herpinia. En die is helaas dus uit moeten vallen. Achilles Reek nu even met 10 spelers. Want de wisselspeler loopt zich warm. En de speler die geblesseerd geraakt is, wordt begeleid naar de dugout. We hebben nog te gaan, eigenlijk officieel maar een minuutje op 5. Maar we hebben zeker 3 minuten stilgelegen. Dus ik ga ook nog op een kleine 10 minuten. Maar de tussenstand hier dus na 36 minuten spelen tussen Achilles Reek en Herpinia is nog altijd 0-1.
2: Oké, dankjewel. Benny, voor deze voor deze update. We gaan naar Berchem Sport tegen SV De Meer. Bert van den Berg weet ons alles te vertellen over deze tweede klasse B-wedstrijd. En Berchem stond verdiend op 2-1, wist Bert ons te melden. Bert, hoe komen ze uit de kleedkamer?
5: Ja, we zijn hier nou een minuutje 5 bezig aan... Het is nog steeds 2-1 en het was zojuist een vrije trap van Berchem Sport die maar rakelings naast ging. Dus dat kwam ze goed weg te gasten. Maar in ieder geval, het is nog altijd die huidige tussenstand. En nu is een aanval op de links, maar dat wordt gepareerd door de verdediging van Berchem Sport. En zodien is er niet meer als een ingooi voor de Meer en die... Die nemen ze nu, dus nemen we nog even mee hier. Misschien komt er een voorzet of zo. Ja, weet je. Ja, de bal wordt verlengd. En, maar wordt weggewerkt door de mannen van Bergen Sport hier achterin. De scheidsfluit nu even voor een overtreding van een van de spelers van de Meeren. Dus dat wordt een vrije trap voor Bergen als het goed is. Of hij moet even wachten tot de speler weer hersteld is. Dus dat doet hij niet. Dus nee, het is geen vrije trap. Dan is het een inworp voor de Meeren. Nou ja, die nemen we dan wel even mee, want het is nog steeds overlinkt daar. En er wordt de bal verlengd. En kijken, maar dat neemt niks op voor de gasten. 2-1 tussenstand hier nog altijd. Bergen Sport, De Meer.
2: Oké, Bergen Sport tegen De Meer. SV De Meer is 2-1. Een verrassende tussenstand nog steeds. Maar wel in het voordeel van HVCH dat gerust is gaan rusten met een 2-1 voorsprong. Maar wel de tweede helft met 10 man moet doen. Goed, we gaan afwachten.
0: Ik was wel even benieuwd dat op Bart voorkomt.
2: Ja, we horen op de achtergrond Appie Visser. Appie? Appie zit in de bestuurskamer, dus we leggen hem even neer. Ik denk dat we naar muziek kunnen gaan. Oh nee, Hans. We gaan naar Hans Smulders, FC Uden tegen Margriet. Hans, je bent rechtstreeks in de uitzending nu. Hallo Hans, je bent in de uitzending. Uden tegen Margriet.
6: Kijk naar een aanval voor FC Uden, die ten nauwernood voor het doel weggegleden wordt door een verdediger van Margriet. Margriet had overigens in de 30ste minuut op gelijke hoogte is gekomen met FC Uden. Een prima aanval. Spel over steeds één schuif, één keer raken, het bal doorspelen, weer raken, bal doorspelen. En zo kwamen ze aan de linkerkant ter hoogte van de achterlijn uit. De bal scherp voorgetrokken en was het voor de spits die in de 16 meter stond een koud kuntje om tegen die bal aan te lopen en zodoende de 1-1 op het bord te brengen. Nu opnieuw een gevaarlijk aanval, maar dan zit daar Teun Bloemgoed tussen en is dat gevaar geweken. Is zijn broer Luc aan de linkerkant van het veld in balbezit gekomen en heeft Tim van Schadewijk de hoogte van de middenlijn aangespeeld. Die wordt dan even als een shitje getrokken, maar blijft in balbezit, waardoor scheidsrechter Sluiper besluit om daar niet voor te fluiten en de bal inmiddels verplaatst naar de rechterkant van het veld. Het moet gezegd, Margriet verdient op die 1-1 gekomen. Want ze waren duidelijk de betere ploeg na snelle treffer van FC Uden. Was het Margriet dat al snel het initiatief naar zich toe trok. Het betere van het spel had ze duidelijk te zien dat deze ploeg gewoon terecht hoog in deze stand staat. En bovenaan staat in de derde klasse. Gespeeld hebben we op dit moment exact 40 minuten. Als er een heel veel terugwerpbal komt, maar die krijgt Nick van der Poel keurig onder controle. En zet FC Uden aan de linkerkant opnieuw ten aanval. Zoals gezegd, 41 minuten bijna gespeeld. Stand 1-1.
2: Oké, dankjewel Hans Smulders. Dennis, dan gaan we naar muziek, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Dynamisch begin van de tweede uur van MFM Sports. En daarom gaan we nu snel weer eventjes wat muziek draaien. Uiteraard zijn we zometeen weer terug met nog meer wedstrijdverslagen.

0: muziek van in dit geval is Martin Solveig en Dragonette. Die kwamen met hun vrolijke hello. Ja, en dat is altijd een leuke binnenkomen natuurlijk. MFM Sport luistert u naar. We gaan zometeen weer richting de velden. Maar eerst eventjes andere sportiviteitsberichten. En daarvoor kijk ik altijd natuurlijk eventjes in de richting van collega Jacques. Want die verzamelt al die sportberichten. Zet ze in een rijtje en gaat ze dan voor ons even doornemen. Wat had je vandaag?
1: We gaan ook nog naar basketballen en boksen gaan we nu handballen.
0: Handbal, kijk.
1: We volgen in de uitzending altijd Dynamico uit Ossen en Hees. Die ploeg had het dit jaar in de Next League handbal, de voormalige eredivisie, erg lastig. En was gedoemd tot het spelen van playoffs, tegen DWS uit Schiedam. Maar gelukkig voor de ploeg uit Os en Hees zijn ze zonder problemen gekomen tegen deze tegenstander. En hebben ze twee keer van DWS weten te winnen. Na eerst in Os met 9 goals verschil te hebben gewonnen, met 24-15 werd het tijdens onze afwezigheid in Schiedam 19-28 na een ruststand van 9-13. Daardoor blijft de ploeg van trainercoach Frans van Erp een verder zenuwslopend traject in de play-offs bespaard. DWS moet nu eerst zien of het kan afrekenen met de verliezer van de andere play-out-dubbel, Rapiditas, om, als dat lukt, de nummer 2 van de eerste divisie te verslaan. Een comeback zat er geen moment in voor de Schiedammers tegen Dynamico in de tweede wedstrijd. Dat betekent dus dat Dynamico ook volgend jaar weer in de Next League uit gaat komen. En dat is voor het 8e jaar op rij. We gaan na dit goede bericht voor de handballiefhebbers uit onze regio, gaan we terugkijken naar de wedstrijd die UDI-19 gisteren speelde in Kratwijk aan de Rijn tegen de nummer 2 FC Rijnvogels. En die moesten winnen om nog zicht te houden op het kampioenschap. En dat hebben ze ook gedaan. Maar ik las terug in de regionale pers, Fons. Een hele goede middag, Fons Boeken. Je bent in de uitzending. Dat het eigenlijk een wedstrijd was die gelijk opging.
2: Ja, zeker. Die overwinning die is misschien wel terecht voor Rijnvogels. Maar die 3-0 is zeer geflatteerd geweest. Udenaren kwamen naar, ik denk, 2 minuten spelen op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van, even denken, weet ik zo, 1, 2, 3, 1. Maar dat doelpunt werd afgekeurd op advies van de grensrechter wegens buitenspel. Omstanders die er dichterbij stonden naar zikken, die zeiden dat het onterecht was. Maar goed, dat doelpunt ging niet door. En UDI gaf een heel goed partij die middag tegen de nummer 2 in de derde divisie B. Laat ik het zo zeggen. De eerste helft ging wel een beetje gelijk op. UDI had, Rijnvogels had misschien iets meer balbezit. Maar zeker niet de overhand in die wedstrijd. Dus dat betekende eigenlijk dat UDI ging rusten met een 0-0 stand. En ik denk dat allebei de partijen daar wel mee eens waren. Ik lees dan ook, zoals je net al zei, in de regionale bladen, dat Rijnvogels niet het niveau haalde. Dat zou kunnen, want daar kan ik niet over oordelen. Maar dat is ook misschien de verdienste van UDI-19 geweest. UDI die zakte wat verder terug met een vijfmans verdediging. Iets meer aan de kant van het UDI-doel. En dan maar gokken op de counter. Op de combinatie over de bleugels, als dat enigszins lukte. Maar goed, dat is niet gebeurd. Tweede helft. En veel beter UDI-19 dan in de eerste helft. En daar kwamen kansen. Ik kan wel zeggen, heel veel kansen voor UDI-19. Maar het plezier stond vanmiddag niet op scherp. Zowel bij Louis van Zunder en de terugkerende Jules Bongers. Ja, het geluk zat eerlijk gezegd niet mee. En ik kwam na 70 minuten spelen, kwam er een doelpunt voor FC Rijnvogels. Ik heb na afloop met de spits van Rijnvogels gesproken. En die ken ik redelijk goed. En die zei, Fons, ik stond minimaal een meter buitenspel. Ja, dat kan je nou wel vertellen. Nee, maar hij was erg buitenspel. Maar daarom waren wij niet minder blij met die 1-0 voorsprong. En even daarna maakten ze 2-0. En toen was die wedstrijd wel gelopen. Dus Overigens, Uri werd een zuivere strafschop onthouden. Wie van Zundert werd onderuit getrokken. En de scheidsrechter wees al enigszins naar de penaltystip. Maar op advies van de grensrechter ging die strafschop niet door. Want er was schijnbaar geen contact geweest. Nou, ik stond er bovenop, eerlijk gezegd. Nou, Louis werd gewoon onderuit getrokken. En dan die grensrechter zeggen nou, dat er geen contact was. Dus dat was niet zo. Maar goed, dan had Louis eventueel terug kunnen komen in de wedstrijd. En dat is niet gebeurd. En uit de counter in de slotfase scoort FC Rijnvogels, nog 3-0. Maar goed, zoals ik in het begin al zei, geflatteerd.
1: Het betekent nu dat aanstaande zondag UNA naar Uden komt. En dat toch echt gewonnen moet worden om veilig te staan, hè?
2: Ja, kijk, ik heb ook mijn eigen berekening op nagehouden. Ik denk dat jullie, ik kan wel zeggen veilig is. Maar voor alle zekerheid, je weet nooit hoe een koe een haas zou zijn of hoe de wedstrijd kan verlopen. Maar die halen geen 6 punten die onder Rudy staan in 2 wedstrijden. Maar goed, laten we maar vanuit gaan dat we nog 1 punt moeten halen. En dat zal dan moeten gebeuren tegen UNA of tegen RBC in Roosendaal. En mocht dat zo zijn, dan denk ik dat de kansen tegen UNA beter liggen dan tegen RBC. Want RBC is die kan er voor de derde periode gaan. En net zoals ik al zei, je weet niet hoe koe en haas zijn. Maar laten we nou maar op zeker spelen. Minimaal 1 puntje. En dan zijn we weer behouden van derde divisie voetbal voor volgend seizoen.
1: Oké, dus volgende week rechtstreeks in de uitzending weer, Fons. Maken we gebruik van jouw diensten. Want het is op, het is op zondag, hè?
2: Jo, dankjewel.
1: Oké, dank je. Dag. Tot ziens. Goed.
0: Ja. Tot zover.
1: Het was even wat verwarring volgens mij. Maar goed, we hebben het nu binnen. En onze eindredacteur Ben die vliegt met druppels tot achter zijn oren meteen naar de telefoon om contact op te nemen met een van de velden.
0: Ja.
1: Zodat we meteen verder kunnen om even te gaan kijken hoe dat het er toch voor staat bij Berchem Sport en Appie Visser. Maar goed, eerst gaan we naar Leon van Langveld. Want Leon doet ook nog mee vandaag.
0: Zeker.
1: Die speelt in Os bij Cito met zijn Odilia Peel. Goedemiddag, Leon, heb je goed ingesmeerd met factor 50?
3: Nou, factor 50 niet nodig, nog niet, zeg. Nee, maar het is wel lekker weer hier in Os. Overal denk ik in de regio wel eens een beetje dat ik hier omkijk in de lucht. Dus goedemiddag in ieder geval hier vanaf het sportpark van Cito. En waar Odilia Peel met een ruststand van 2-0 voorsprong is gaan pauzeren. De kledingkamer in is vertrokken. Wel, daar was hij. Ja, ik word hier nog even op mijn vingers getikt door een van de supporters. Maar hij was wel even bij het spel. Scheid zag het zelfs. Net zo snel als wat ik zelf zag. Maar Odilia Peel leidt met 2-0. Hier in de 15e minuut was het Collinghout die de 1-0 scoorde. En ongeveer een kwartiertje later was het Luc van der Pol na een prachtige uittrap van keeper Luc Klaas. Hij bleef gewoon lopen, pakte de bal, onderschepte de bal en speelde de speler, de laatste man van Cito voorbij. En krulde de bal zodat de keeper onhoudbaar, kansloos was eigenlijk, onhoudbaar voor de keeper. Dus 2-0 voorsprong voor die Leerpeel brakgroep. Dus het gaat eigenlijk crescendo hier in Os. Dus we mogen niet mopperen, maar het zal denk ik, zoals bij iedereen bekend is natuurlijk, is dit dus de laatste wedstrijd, de laatste thuiswedstrijd van Cito 1 hier op het sportpark. En dan is het volgende week nog uit en dan komt er nog een wedstrijd van een zaterdag 1. Maar dan houdt het hier op te staan. Dus ja, ik denk dat Cito dadelijk wel die tweede helft anders uit de kledingkamer zullen komen. Die zullen toch wel gaan zeggen van nou, we kunnen niet de boeken ingaan dat we hier de laatste wedstrijd verloren hebben van Odilia Peel. Dus, of van wie dan ook. Dus ik denk dat zij dadelijk wel anders uit de kledingkamer zullen komen. De wedstrijd gaat verder sportief. Hele goede wedstrijd. De scheidsrechter heeft het goed onder controle. Heeft slechts één keer geel uit moeten delen. Ja, verder is het een, wat ik al zei, sportieve pot. Spel golft op en neer. Kansen wel aan beide zijden. Maar ja, de eerlijkheid dient te zeggen dat Odilepeel de betere kans heeft. Maar Sito is zeker niet ongevaarlijk geweest. Dus we zijn, denk ik, gewaarschuwd voor de tweede helft. Dan kan er nog veel gaan gebeuren. Maar vooralsnog ziet het er goed uit voor de Groenwitte. De Groenwitte uit Odilepeel 2. Sito, de Groengele uit Os 0.
1: Oké, dank je wel. En dan, Dennis, hebben we weer een tijdje voor muziek. En ja, ik zou Eric Clapton wel een keer leuk vinden.
0: Oh, dat komt goed uit eigenlijk. Want ik meen dat hij erbij staat vandaag. Oh ja, hij staat er inderdaad. Ja, wel een beetje nabericht. Want hij heeft blijkbaar op de een of andere manier aan een wapen weten te komen. En hij heeft de sheriff neergeschoten. Over.

0: Update.
1: Revolutionair voor die tijd. Een blanke artiest die normaal gesproken de blues speelde, die ineens overging op de reggae. In die tijd zeer populair aan het worden, onder meer door Bob Marley. Dus wat dat betreft een, hoe noem je dat? Een iemand die het probeerde om zijn grenzen te verleggen. Dat is eigenlijk mooi gezegd.
2: Heel goed. En lange speeltijd ook. Meer dan drie minuten. Ja,
1: zeker. Zeker dat, voor die tijd. Maar dat was in die tijd. Was dat, dat werd wel in die tijd al een beetje gewoon, zou je kunnen zeggen. We hebben iemand aan de lijn.
2: Naar Bert van den Berg.
1: Naar Appie Visser volgens mij.
2: Appie Visser? Appie Visser bij HVCH tegen DSOV. Met 10 man een hele tweede helft. Gaat dat lukken om de overwinning binnen te halen, Appie?
3: Ja, er zit eigenlijk niet anders op dan met 10 man eraan te beginnen. En we zijn inmiddels in de tweede helft 10 minuten bezig. Dus we lopen best wat uit wat dat betreft. Wat langer doorgespeeld in de eerste helft. En even iets langer pauze gehouden. Dus vandaar dat we net 10 minuten bezig zijn. Met een stand nog steeds 2-1. In het voordeel van HVCH. Er is dan verder nog weinig gebeurd in die tweede helft. Wat kansjes ook voor DSOV, maar ook wel voor HVCH. Ondanks dat ze met 10 man staan, lijkt het nog steeds wel de goede kant op te gaan. Maar nogmaals, het is nog bijna een volle tweede helft. Die ze nog moeten voetballen, dus er kan nog van alles gebeuren.
2: Oké, Appie, we gaan het bij je volgen en we komen uiteraard tot het einde bij je terug. We gaan naar Bert van den Berg kijken waar het 2-1 stond met de rust. Een gunstige stand voor HVCH. Want Berchem Sport staat met 2-1 voor tegen SV De Meer uit Amsterdam. De tweede helft is ook daar begonnen, Bert. Bij jou zijn ze wat langer aan het spelen al.
4: Ja. Is hier een hekje... Pardon. Een hectisch duel, want er gebeurt eigenlijk van alles. Een afdoelpunt van De Meer. En hier nou weer een doorgebroken speler van Berchem Sport. Maar die werd gevloerd naar scheids. Iedereen dacht aan een rode kaart, maar dat is toch niet gebeurd. Dus misschien dat het... vrije trap levert niks op voor Berchem Sport. Maar De Meer die doet er alles aan om hier die gelijkmaker te maken. En ik moet dus eerlijk zeggen dat Berchem Sport verdedigt hier met man en macht. En voetballend is die gasten wat beter. Maar ja, je moet ze natuurlijk wel maken. Nu alweer een gevaarlijk moment daar op links. En dat wordt weer een hoekschop. Dus die nemen we nog even mee. Want die zijn ook altijd gevaarlijk. En kijk wat het wordt hier. En de bal wordt daar neergelegd, hier op links. En dan moet hij voorkomen. Ja, dan komt hij aan en kan er gekopt worden of geschoten. Nee, je wordt weggewerkt door Berchem Sport. En jammer, want speler van Berchem Sport kon de bal niet onder controle krijgen. Dus het wordt een inworp voor De Meer. Spannende duel hier. En wat hebben we nog? Ik denk toch nog wel een... een dikke 10 minuten moet hij hier nog wel voetballen. Dus wie weet wat het wordt. Het is nu nog 2-1, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat Berchem Sport dit nog over de streep trekt. Maar ik hoop het wel voor de 2-1 tussenstand nog altijd. Berchem Sport, De Meer.
2: Oké, hartstikke goed. Het blijft spannend in die tweede klasse B van de afdeling West.

0: Los, was FC Den Haag op een 2-0, verdiende 2-0 voorsprong gekomen. Houden ze dat vast in die tweede helft, dan zou dat betekenen dat ze goede zaken doen in de strijd tegen rechtstreekse degradatie. Joop, hoe zijn ze de tweede helft begonnen?
1: Geweldig. Ja. We waren na 2 minuten aan de gang en was Guus van Kessel die in de 16 zich aardig vrij speelde. En aan de andere kant zag je Jorg Verhoeven vrij staan en hij kreeg de bal en Jorg schiet hem binnen. En dat betekent alweer de 4-0. Dus dat is heel crescendo. En nu vol blijven houden. Ja, je deprimeert ook zo de tegenstander. Dus ja, goed, die zal toch wel nog wel wat terug willen doen. Maar het is natuurlijk wel een domper voor hun ook. Dat zal er snel een goal tegen krijgen en een opsteker voor ons. Dus volhouden zou ik zeggen. Ook gezien de stand, wat jullie zeggen, op de andere velden. Ja, dan doen we goede zaken.
0: En, maar hoe is de 3-0 tot stand gekomen?
1: Ja, dan zitten we in ieder geval bij die 3 waar het om draait. Waar rechtstreeks degradatie. Maar wij staan qua doelsaldo heel goed. En onderling resultaat nog. Dus ja, het is gelukkig een keer. Schijnt de zon hier een beetje fletjes nou tussen de bewolking door, maar hier schijnt de zon volop, figuurlijk zal ik maar zeggen.
0: Wanneer is de 3-0 gevallen, Joop?
1: De laatste goal? De 4-0.
0: Ja, 4-0 vertelde je zojuist, maar wij hadden jou verlaten bij een 2-0 stand.
1: Ja, dat had ik mijn vrienden vergeten. Ja, die viel vlak voor ons. In de 42e minuut was er een hoekschop vanaf de linkerkant. Was het Jorg Verhoeven en die draaide de bal in. En zodanig dat hij eigenlijk wel op goal was eigenlijk ook. Een indraai in de corner. En de keeper kon hem niet pakken. Die kon hem wel een beetje wegduwen boven onder de lat weg. En in zijn 5-meter gebied. En er stond Tim Timmers en die kreeg hem. Die stond eigenlijk met zijn rug naar de goal. Maar die kreeg de bal zodanig voor zijn voet dat hij met een half omhaal kon hij scoren. Dus dat was inderdaad de 3-0.
0: Okay.
1: En nu de 4-0, dus dat is vlak voor rust en vlak na rust. Ja, dat zijn wel altijd belangrijke momenten.
0: Ja,
1: dus,
0: maar dat betekent...
1: Even een voorzet. Nee, nou, deze gaat het niet worden. Okay, ja, het gaat goed hier in ieder geval. 4-0 stand bij de FC Dracht, Meleezer Boys. Oh, ik mag deze nog even meepikken. Mansel Waaien scholeert over de rechterkant weg en die maakt de 5-0. Nou ja, het kan niet op vandaag, zo te zien. En die pikken we dan maar even mee. Mansel Waaien over de rechterkant. Laat alles en iedereen zijn hier zien en ook de doelman kon hem niet meer pakken. 5-0 naar... Wat zal ik zeggen? 5 na een minuut of 7 in de tweede helft.
0: Nou, dat is goed voor het doelsaldo. En als het op doelsaldo beslist moet gaan worden, dan hebben jullie in ieder geval een voorbeeldje. Ik zou zeggen, ga zo door. Blazen, Joop. Blazen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Okay. Dankjewel, Joop, voor deze tussenstand. Goed, hebben we Benny al hangen?
2: Ja.
0: Jazeker, Benny hangt al. Oh, sorry Benny, want je moet nu wel heel lang wachten.
2: Nee, maar dat geeft niet, Jack, hoor. Goed, hier ging het eerst zelf al sowieso iets langer door. En dat was toch wel een beetje fortuinlijk voor Erpinia. Want in de 45 minuten, maar zeg maar in die extra tijd, was er weer eens een uitval van Erpinia. En er ging een combinatie aan vooraf tussen Harmegens en Gijs van den Heuvel. Die combineerde goed. En uiteindelijk haalde Gijs van den Heuvel vanaf de 16 meter snoeihard uit. En schoot die bal misschien wel tegen alle verhoudingen en tegen de touwen. En is Erpinia dus op een 0-2 voorsprong gekomen. Dat werd ook de ruststand en we zijn nu alweer een minuutje of 5-6 bezig in de tweede helft. Maar ook de eerste kans in deze tweede helft was weer voor Erpinia. In een oog-in-oog situatie met de doelman. Maar nu is de doelman van Achilles Reek de redding te brengen. En nu is de Reek natuurlijk vol zoekende naar de aansluitingstreffer. Maar er gaat er nog eens wel eens af en toe iets mis. Het gaat een flinke overtreding en scheidsrechter laat dat allemaal toe. Sluit nu wel af voor blessure. Legt het veld heel in. Twee spelers best fel op elkaar in. Zowel die van Erpen als van die van Dreek. En dan kun je beter even het boeltje laten sussen, de files weer op laten klauteren. Die van Herpes, die staat alweer, die Jesse van Boekel. Dan een files blijft nog even liggen, ging allebei met...

0: Dat weet ik, moeten voorwaarts op de bal. Raakte gelukkig de bal wel. Krijgen nu scheidsrechterbal. Maar we zitten nu zo minuut of 6-7 in de tweede helft. 2-3-5 minuut. Eerste beste kans in de tweede bedrijf. Dus voor Herpinia. Maar Achilles Reek zal er alles aan doen om hier nog verandering in te gaan brengen. Maar we houden nu op de hoogte. We gaan er nog 40 minuten tegenaan. Tussenstand Achilles Reek, Herpinia 0-2.
1: Oké, okay, dankjewel Benny. Dat is goed nieuws voor alle Herpanaren. We gaan de ruststanden er even bij nemen. En we beginnen daarbij in de derde divisie B. Daar spelen RBC en Blauw-Geel 38 tegen elkaar. En daar staat het 1-0 met de rust. Gemert VVSB, dat was met de rust 0-0. Maar zojuist is er door VVSB gescoord. Dus niet zo gunstig voor de Gemert, de spelers van Gemert. Goes tegen SV Meersen 0-2. En dat is weer gunstig voor UDI 19. De vierde divisie C. Laar tegen Valkenswaard 0-2. Unitas Baronie 1-1. Orion MASV 1-3. En EVV Echt tegen Dongen 2-1. De eerste klasse D. Nemelaar top 2-0. De Bataar van Geelse 4-0. DHW Schaik Emplina 1-0. En Avanti 31 SC Bemmel 0-3. Tweede klasse D. HVCH DSOV 2-1. Roda DCG 3-1. Apkoude Averstein 0-0. En Berchem Sport De Meer 2-1. De derde klasse F. EVVC Schijndel 2-1. FC Uden Magriet 1-1. BMC Vestiland 0-2. Heeswijk Nulandia 1-0. Nooit gedacht DSC 0-0. Prinses Irene Wilhelmina 0-0. En Dendungen tegen Volkel 2-0. We hebben geen ruststanden van de vierde klasse C helaas. We weten wel. Dat is via een appje binnengekomen dat de wedstrijd RKTVC Vita stilgelegd is in verband met het onwel worden van een toeschouwer. Daarna hebben ze wel weer gespeeld en is de ruststand 0-1. 1-0. 1-0 dus voor RKTVC. Goed, spiegelbeeld. SV Brandenvoort in de vierde klasse H tegen Vorstenbosse Boys 0-1. ASV 33 tegen Nijnsel 1-0. Bavos RK GSV 0-1. SV De Rakt Milheese Boys was 1-2-0, maar is inmiddels 5-0. Eli VOW 1-0. En WEC Keldonk 0-0. Tot slot de vijfde klasse G. Cito Odilia Peel 0-2. Achilles Reek Herpinia 0-2. OKSV Maaskantse Boys 1-0. Maneskamp SCMH 0-0. Loosbroek VCO 0-1. De tussenstand bij Gassel en LC03 is niet bekend, niet binnengekomen. Dan gaan we weer voetballen. Hangt Bert al? Jazeker Bert. Berchem Sport tegen De Meer. Hoe staat het bij jou?
2: Ja, nog altijd 2-1 hier. En dus, we zitten in de slotfase. Want ik weet niet wat er nog allemaal bij komt. Maar in ieder geval, Berchem heeft nog steeds stand gehouden. Dus... dat is wel erg knap. En nu is er een aanval van De Meer hier in de maak. Maar die wordt weer onderschept door de achterhoede van Berchem. Misschien dat ze een 1-2-aanval kunnen maken. Ik ga even kijken wat dat wordt. Is er nog een cornerbal. Dus dan nemen ze even de tijd voor de mannen van Berchem. Dus ja, want... ze hebben gelijk natuurlijk en proberen ze toch nog hier die 2-1 in ieder geval over de streep te trekken. En ik neem even deze hoekschop nog mee. kijken wat, of ze hier nog iets uit valt te halen. En ja, hij is nog steeds niet genomen. Dus ja, er komt nu een hoge bal, te hoog denk ik.
3: Ja, inderdaad. Dat levert niks op. Achterbal en dan wat een doeltrap voor de mannen van de Meer. En ja, hier zal nog even flink gewerkt moeten worden. Oh, er komt weer een tegenaanval van hier op die links. En die is erg gevaarlijk, die linksbuiten van de Meer. Dat heeft de bal goed voor. Maar die wordt gemist door de voorhoede van de Meer. Dus dat levert niks op. En er is nog te vermelden dat de doelman van Bergensport, Niels Klaassen, vandaag eyeblinker is. Want hij heeft een paar fantastische reddingen verricht. Oh, maar nu gaat de Meer neer. De Meer nog even mee. En dat ziet er gevaarlijk uit. Dan komt de Meer van links. En dan moet je toch opletten. Nee, je levert ook weer niks op voor de Meer. En dat tot frustratie van de andere spelers. Maar in ieder geval, Bergen die kan mooi rustig die uitrap nemen. 2-1 tussenstand hier. Hopelijk eindstand. Bergensport tegen de Meer.
1: Dat belooft heel wat te worden. Want HWCH staat op voorsprong met 10 man tegen DSOV. Appie, kunnen ze dat vasthouden met z'n tienen?
4: Nou, zoals het er nu uit ziet wel. Het is zelfs 3-1 geworden. Voor AFCA Aram Pusters, onze aanvoerder, die wist een prachtig doelpunt te maken. En zette de stand 10 uur geleden op 3-1. Dus dat ziet er voor AFCA goed uit. Maar we moeten nog 20 minuten voetballen. En de SOV die wil toch ook nog proberen een puntje te pikken. Of misschien wel 3 puntjes mee te pikken hier in de Hees. Maar dan kunnen ze misschien nog na competitie halen. Dus daar was een hele kleine kansje op. Maar zoals het nu uitziet, voor HBCA's gaat het de goede kant op. 3-1 voorsprong met nog 20 minuten voetballen.
1: Oké, dat belooft heel wat. Je hebt zojuist ook gehoord hoe dat het in Berchem staat.
4: Ja, dat was 2-1, hoorde ik
1: net. Ja, en nog een paar minuten te spelen. Dus we houden je op de hoogte en we komen zeker nog voor het einde van jouw wedstrijd bij je terug. Want wellicht gaan we na het weekend als koploper in, Appie. Dat zou mooi zijn. Goed, dan gaan we naar Hans Smulders. Die zit te kijken naar de leuke wedstrijd Uden tegen Margriet. Daar was het 1-1 toen we jou verlieten, Hans. Nog steeds zo ongewijzigd.
5: Dat is een 55 minuten speler inderdaad. Nog steeds al in is het hier eerlijk gezegd wachten op de volgende treffer van Margriet. Want de ploeg is veruit het meeste in balbezit. Dat dus overigens wel zonder heel erg gevaarlijk te worden. Maar dat komt omdat dus de ploeg best aardig staat te verdedigen. Als de ploeg die op één na het meeste aantal doelpunten tegen heeft in de derde klasse, hebben ze het vandaag achterin tot op heden keurig voor elkaar. En geven ze niet zo heel erg veel weg. Maar het balbezit voor Margriet, dat zou zomaar eens 80-20 kunnen zijn. En dan 80 in het voordeel van Margriet. FC Uden heeft inmiddels ook een keer gewisseld. Jaap Kerkhoff heeft de ploeg verlaten. Dat gebeurde al in de eerste helft. Hij raakte geblesseerd, verstapte zich. Maar had wel al als speler van de tweede zijn visitekaartje afgegeven met dat doelpunt wat hij al na 4 minuten maakte. Nu ook weer Margriet in de aanval aan de linkerkant. Moet er een diepe paas gegeven worden. Dat gebeurt ook, want daar zit dat Teun Bloem goed tussen. En dan kan Didier Gerrits, die ingevallen is voor Jaap Kerkhoff, die kan de bal niet binnenhouden omdat hij simpelweg te hard en te onzuiver is. Zo hebben we op dit moment 56 minuten en 30 seconden op de klok. En staat tussenin of daarnaast de stand van 1-1.
1: Oké, dankjewel Hans Smulders. En zo heb je op een gegeven moment maar 5 wedstrijden, maar het zijn 5 hele leuke wedstrijden vandaag.
6: Nou en of, ja. Het is,
1: dus
6: het is,
1: ook leuk voor de luisteraars die hun moederdag even onderbroken hebben om naar ons te luisteren.
6: Inderdaad.
1: Dankjewel daarvoor trouwens.
6: Hartelijk dank.
1: En we zullen dat belonen met Bruno Mars, denk je ook niet?
6: Ik denk het wel, ja, want die hebben we hier inderdaad eventjes uitgenodigd om zijn nieuwe single te brengen, Risk It All.
7: MFM Brabant, Os 105.2 en Heeswijk-Dinter 105.6 FM. Hoor je

0: BNN. Update.
1: Een heel relaxed nummertje.
2: Ja, het is een ballad eigenlijk. Hè? Ja. Ze wisselde het af, begon met een beetje vlot nummer, was je weer terug. En gooi je een ballad erin. Is lang niet iedereen het mee eens overigens, heb ik in Radioland vernomen. Okay. Want er waren bijvoorbeeld andere nummers, want hij heeft een compleet album uitgebracht. En dat staat tegenwoordig allemaal meteen online. Je weet hoe dat gaat. Zelfs de Rolling Stones weten hoe dat werkt tegenwoordig. Ja. Maar een hoop radiomakers kiezen dan voor een ander liedje, wat vlotter is. En wat ook een beetje op Santana lijkt. En ja, daar is een hele discussie over.
1: Okay,
2: is
1: heel goed.
2: Hij is heel grappig om te volgen als je erin geïnteresseerd bent.
1: Het houdt de mensen bezig.
2: Dit was in ieder geval ook een leuk liedje van in dit geval Bruno Mars. En dat heet dus Risk It All.
1: We gaan naar Bert van den Berg. Bert, de slotfase van Berghemsport SV De Meer. Hoe gaat het? Hoe is het bij jou? Is het al geëindigd?
3: Nog niet geëindigd. Ik zie je bloedspannend aan. Hier een minuutje geleden hier een enorme kans weer voor De Meer. Maar ja, en ze schoten de bal hoog over. Dus dat levert ook weer niks op voor de gasten. Ongelooflijk. En nu weer opnieuw een redding van de doelman Niels Klaas van Berghemsport. En het is hier een beetje hectisch allemaal. En ik neem even deze aanval nog mee van De Meer. Misschien dat nog iets oplevert. Nee, dat levert ook niks op. Dus het is nog altijd hier 2-1. Waarschijnlijk de eindstand. Maar ja, wie weet wat de scheidsrechter dan bijtrekt. Berghemsport, De Meer. Tot nu toe 2-1.
1: Oké, dan gaan we snel naar Hees bij HVCH tegen DSOV. Appie, je bent in uitzending.
4: Ja, ook daar een ongewijzigde tussenstand. Met nog 10 minuten te voetballen. Nog 3-1 in het voordeel van HVCH. Nogmaals, ze spelen met 10 man. En doen dat goed weer. Goed stand te houden tegen de team van... Zo te horen, het publiek is Berghem afgelopen. Maar ze weer goed stand te houden met 10 man tegen de 11 van DSOV. Dus nog 3-1 stand met nog 1 minuut of 10 te voetballen.
1: Oké, dan zou het kunnen dat Berghem is afgelopen. Dat is gunstig voor HWCH. Dankjewel, Appie. Ja, het is afgelopen. Het is 2-1 geworden.
2: Oké, zijn we daar in ieder geval net voor het nieuws van 4 uur nog even van op de hoogte gebracht hier bij MFM Sport. Zometeen zijn we weer terug met nog een uur sport in MFM Sport.
0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
5: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
6: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
7: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
6: Elektrodeskundigen.nl.
8: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
9: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
10: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
11: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk Het Dorp Hees.nl of kom langs.
12: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet. Lost Lake Festival.
13: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
14: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
15: Dit is MFM.
16: MFM Brabant.
15: Overal.
16: Jouw muziek en jouw nieuws.
15: Het nieuws van 4 uur.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het Hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
19: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
20: Kies voor Van der A.
19: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
21: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
22: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
23: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
19: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: FM.
2: Sport.
3: Derde en laatste uur van MFM Sport van deze zondag, de 10e mei. Snel naar de velden, Jacques.
4: Ja, we wilden naar Appie Visser, maar volgens mij is hij eruit gevallen.
3: Oh, ja, inderdaad.
4: Dus dan gaan we naar Hans Smilders bij de wedstrijd tussen FC Uden en Margriet. Hans.
24: Daar is het stand nog steeds 1-1. Hebben we 71 minuten gespeeld. Maar er gaat hier ongetwijfeld nog een aantal minuten bij komen. Want de trainers die hebben behoorlijk wat gewisseld. En er zijn ook een aantal blessuregevallen geweest. Die het spel wat opgehouden hebben. En wat opstootjes. Want het is Margriet dat die bal er maar niet in krijgt. En daar toch wel heel gefrustreerd van blijkt te raken. Terwijl, als ze gewoon door blijven voetballen, dan is er niks aan de hand. Al had FC Uden zojuist een geweldige mogelijkheid. Een prima combinatie. En Stan van der Zande wilde de bal in de rechter benedenhoek deponeren, maar hij schoot hem net naast de paal. En anders had de verrassing hier compleet geweest. FC Uden dat goed op het middenveld de bal in bezit weet te houden. En nu een diepe paas aan de rechterkant de 16 meter in. Moet de bal voorkomen en dan gaat hij via de been. Van een verdediger over de achterlijn krijgt FC Uden een hoekschop te nemen. Die nemen we nog even voor u mee. Al is de kopkracht van de Udenaar natuurlijk zo heel erg sterk voorin. Maar dan komen die achterspelers, die centrale verdedigers, de gebroeders Bloem, die wat lengte in meebrengen. Die komen nu. En dan krijgt er nog een speler van. Een speler van Margriet gele kaart, omdat er een speler van FC Uden ter hoogte van de middenlijn in een keer plat ging, omdat hij in aanraking kwam met een speler van Margriet. Hij heeft kennelijk een bloedende hoofdwond, want hij moet van het veld. En dat is natuurlijk een heel vervelend moment om met zoiets geconfronteerd te worden. Kijk of die hoekschop. Nee, de scheidsrechter fluitballer heeft het teken dat de hoekschop genomen moet gaan worden. Nemen we nog even mee, want toch een vier, vijftal aanvallers van de FC Uden in de 16 meter van Margriet. En daar komt de aanloop van Doortje Povovac, die een aardige trap in huis heeft. En ook nu de bal op de punt van de 16 neerlegt. Maar daar wordt hij uitverdedigd door Margriet. Die nu heel snel, omdat er in de verdediging bij Udenaren natuurlijk eenmaal mist, heel snel uit kunnen breken. Maar dan wordt die bal onzorgvuldig gespeeld. Maar kan die toch in het bezit van FC Uden blijven? Gaat de bal troten van de achterlijn over de zijlijn. Gaat FC Uden inwerpen. 73 minuten gespeeld. Stand nog steeds 1-1.
4: Oké, dankjewel Hans. En dan gaan we naar de slotfase bij HVCH tegen DSOV. Appie, de wedstrijd loopt nu bij jou al ten einde, denk ik.
25: Ja, de slotfase is inmiddels ingegaan. We zitten in de blessuretijd. De 90 minuten zit erop. Maar hoe lang die scheidsrechter dan bijna tellen, ik durf het niet te zeggen, want er zijn al wat wissels geweest. En het wordt wel even spannend, want DSOV wist toch nog de 3-2 te maken, 2 minuten terug. Dus die ruiken nou toch nog een kans hier op een gelijk spel. En hopen voor HVCH blijft het bij dat ene kansje. En blijft de stand voor een 3-2 zoals het nu is.
4: Oké, verdiende overwinning begrijp ik.
25: Ja, maar als je dat bekijkt met 10 man spelend, dan is het inderdaad wel een goede overwinning. Als er een overwinning wordt gebeurd, maar het is na een paar minuten denk ik. Maar dan is het inderdaad een goede overwinning. Met 10 man voetbal goed gespeeld eigenlijk.
4: Ja, en aan de leiding hè. Dus dat is ook wel belangrijk met de zware uitwedstrijd tegen Anti-Barbari voor de boeg. Dat is wel belangrijk. Je staat bovenaan en dan heb je wel nog de zware wedstrijd tegen Anti-Barbari voor de boeg.
25: Ja, want ik vind ook niet dat als wij dus vandaag durven te winnen en Anti-Barbari wint ook, dan zijn wij inderdaad de koploper. Maar Anti-Barbari kan dan volgende week de derde periode nog pakken, schijnt het.
4: Dat bedoel ik.
25: Dus dat wordt ook nog weer een pittige.
4: Ja, zeker. Maar goed, nu heb je in ieder geval nog een voorsprong. Neem ons even mee in de slotfase, of is die nu voorbij?
25: Ja, we zitten inmiddels een minuut in de blessuretijd. Er kan maar goed een minuut of 4-5 bij komen.
4: Ja.
25: Dus het is nog even afwachten wat er gaat gebeuren.
4: Oké, dan komen we straks over 5 minuten nog even bij je terug.
25: Ja.
4: Oké, dankjewel. En volgens mij hangt er verder even niemand meer. Jawel.
25: Ja, ik kan
4: Joop hangt. Ah, Joop. Joop is in de feeststemming vandaag.
25: Ja.
26: Joop is in de gloria.
25: Nou ja, feeststemming. Het is,
0: We hebben geen goal meegemaakt en ik zit er een beetje te voeten langs de kanten, want we hadden goals moeten maken. Het lijken wel pupillen. Dan lopen we naar voren. We hebben net een kant doelpunt gekregen. Het was Thijs Schreuters die de bal vrij eigenlijk op doel kon schieten. Maar wel over de keeper. Het was een geweldige goal achter. Een loop en nou weer een kans. Ik bedoel, leuk en aardig, maar doelsaldo telt ook. En je kunt wel denken dat je heel veel goals kunt maken als je er al 5 hebt. Maar het houdt ook een keer op en hun willen ook een goal maken. Dus het is, nu is de stand 5-1 en dan moet ik even op mijn klokje kijken hoe ver we zijn. Ja, het is nog... Het is nog wel 5 minuten spelen, de 85e minuut nu. En we kijken een hoekschop van Melezer Boys. Het zal aan de stand misschien niet veel meer veranderen, maar ja, ze willen er toch nog graag misschien een paar doelpuntjes bij prikken. Ja, dat lukt dus nou niet. Het is opnieuw een hoekschop. En dan, dat knabbelt weer aan het doelsaldo. Dus ja, de ontwikkelingen zijn in ieder geval zo dat in ieder geval die winst is al die is er. Nu moeten we nog gewoon netjes afsluiten en dan mag er inderdaad een klein feestje gevierd worden. Maar we zijn er nog niet, hè. Nee. Maar goed, die corner die gaat achter en stand is hier na 86 minuten spelen 5-1 in het voordeel van FC Dordrecht.
4: Oké, dat is een leuke middag voor alle supporters van de thuisploeg. We gaan naar Benny Kuipers en die heeft toch ook wel een leuke tussenstand voor alle Herpinia supporters. 0-2 was het toen we jou verlieten. Is het zo gebleven tot nu toe?
1: Nee hoor, Jack, er is weer verandering in gekomen. En het zal misschien nog wel spannend worden, want Achilles Greek is begonnen aan de laatste wapenfeit van deze wedstrijd. We zitten in de laatste 10 minuten, waarin de 73 minuten aan Martinia toch nog een derde treffer voor zijn rekening. In de combinatie Bovendiet en Lars Vergeesteren was het Lars Vergeesteren die toch weer een afstandsschot doelrijk kon aftrekken in de kruising. En doelman kansloos, 3-0 voor Herpinia. En de Reek, ja, ze weten niet van opgeven, maar ze laten toch wel wat kantjes, zeker met momenten uit corners en vrije trappen, dat ze mogelijkheden krijgen, maar niet scoren. Maar een minuut, 2 minuten geleden in de 82e minuut is het dan toch 1-3 geworden hier tussen Achilles en Herpinia, waar nu de wissels natuurlijk gaan plaatsvinden. Achilles Reek al 3 keer gewisseld, Herpinia wisselt nu ook nog. Maar we hebben nog te gaan officieel een minuut of 6, maar er zal zeker nog een paar minuten bij komen. Maar door het doelpunt van Achilles, ja, je weet het niet in de slotfase wat er nog kan gebeuren. De wedstrijd gaat heel erg op en neer. Achter geven ze ruimte weg, waardoor Herpinia de betere kans eigenlijk krijgt. Maar Achilles Reek wil er alles aan doen om toch nog terug te komen in de wedstrijd. Het heeft nu officieel dan nog 5 minuten met wat tijd erbij. Het wordt een spannende slotfase. Achilles Reek tegen Herpinia, 1-3.
4: Oké, dankjewel Benny. Het is toch nog een leuke wedstrijd voor Herpinia geworden. 1-3. Goed, dan zijn we bijna door het hele programma heen. Waren het niet dat HVCA nog aan het spelen is? Dus ja. Misschien dat Benny na de muziek van Robbie Neville...
3: Nou, dat is misschien wel heel kort. Kunnen we niet even kijken dat we Appie alvast aan de lijn kunnen krijgen?
4: Ja, dat zou mijn voorkeur uitgaan. Maar ja, dan mogen wij daar 2 minuten vol kletsen. Hè? Daar worden we ook voor betaald.
3: Krijgen we elke week een zakdrop voor. Dus,
4: als ik zeg de vliegende stewardess.
3: De vliegende stewardess.
4: Wat zegt jou dat?
3: Daar heb je het pas geleden al een keer over gehad. Dat was hoe heet zij?
4: Die hardloopster.
3: Hardloopster.
4: Ketels, ja. Maar goed, inmiddels hangt Appie daar. We komen dadelijk, beste luisteraars, nog even over deze hoog- en laagvliegende stewardess nog terug.
3: Oh, hij is alweer weg.
4: Appie valt meteen van de stress, valt hij helemaal weg.
3: Nou, de vliegende stewardess.
4: En nu hangt hij nog. En dan worden er weer even 3 knopjes ingedrukt. En dan moet het op rood springen. Maar het springt niet op rood. Ja, daar is hij. Appie, je bent in de uitzending.
3: Ze juichen er gelijk voor dat hij daar
4: is. Je bent in uitzending. Is het afgelopen bij jou? Hallo, Appie?
2: Hallo, ja?
4: Ja, je bent in de uitzending. Is het afgelopen?
2: Net als 3-2 winst HVCH.
4: Oké, hartstikke goed. Gefeliciteerd met het koploperschap. En We hopen dat je volgende week weer paraat bent voor de belangrijke uitwedstrijd tegen Anti-Barbari. En hopelijk gaan er heel veel supporters mee naar de nazaten van Erasmus.
25: Dankjewel.
4: Goed, oké. Fijne dag nog.
3: Nou, dat is gelukt. Hebben we toch nog even snel de uitzending gehad. U heeft het gehoord. Havasia gewonnen dus inderdaad in de wedstrijd tegen DSOV met 3-2.
4: Nou, dan gaan we nu even naar de muziek en dan komen we daarna komen
3: komt
4: we
3: de stewardess niet?
4: Nee, die doen we later.
3: Oké.
4: Okay. Hey, doe eerst maar Robbie Neville.
3: Ik wou net zeggen, je hebt me nou wel, noem je dat, toch wel een beetje nieuwsgierig gemaakt eigenlijk naar deze stewardess. Maar goed, we gaan even wat muziek draaien uiteraard. Ook dat komt af en toe voorbij in MFM Sports, een lekker plaatje muziek. We gaan even terug naar de jaren 80. En doen we deze Robbie Neville. Hij kende drie woordjes Frans, c'est la vie. En dat is voldoende voor een dikke, vette top 40 hit.

0: Update.
1: Ja, we gaan snel weer richting de velden na deze van Robbie Neville en Stella V. Want we hebben nog een paar wedstrijden te gaan, Jacques. En die zijn lopen op hun laatste beentjes.
2: Achilles Reek Herbinia in de vijfde klasse G, Zuid 2. Benny Kuipers. Herbinia op een mooie voorsprong.
3: Er is Harry hier, maar ik hoop dat ik in de uitzending ben.
2: Jack. Jazeker, je bent precies, in de uitzending.
3: Achilles Reek weer in de aanval. Ze blijven maar aanvallen. Komt de mogelijkheid. 1-1 situatie. Bal wordt over de keeper heen gelift. Wordt niet over de keeper heen gelift. Want Robin Derks pakt die bal. Die werd te zwak ingeschoten. En nog altijd. We zitten in blessuretijd, maar Achilles geeft het niet op. Ze blijven aandringen. Nu heeft Pinia weer een mogelijkheid met Daan Arts. Die lopen elkaar in de weg. Oh, dan pakt hij de bal af. En dan kan hij bovendien alleen op doel af. En dan kan hij gaan scoren. En dat doet hij. En de scheidsrechter vertwijfelt. Maar ja, ik weet niet waarom. Al wordt gewoon van de doelman afgepakt voor de 16 meter nog. En dus bovendien die alleen door kan gaan. En dus in blessuretijd de 1-4 laat aantekenen voor Herpinia. En daarmee is de zege voor vandaag wel degelijk veilig gesteld. En op basis van die tweede helft zeker wel verdiend, denk ik. Dan mag Achilles Reek nog een keertje af gaan trappen in blessuretijd, zoals ik al zei. Dan deze enerverende tweede helft toch wel. Even leek erop dat Achilles Reek nog terug zou komen in de wedstrijd. Kreeg ook een paar mogelijkheden op die tweede treffer, maar die werden niet benut door kunst en vliegwerk. En uiteindelijk wordt nu 3 minuten in blessuretijd dus de 1-4 aangetekend en gaat Achilles Reek nog een keer wisselen. Daar moeten we dan nog even op wachten. Maar dan denk ik niet dat hier nog veel verandering zal gaan komen in deze stand. En pakt Herpinia na de nederlaag in Maleskamp, de kansloze nederlaag, hier toch weer 3 punten erbij in die derde periode. Ja. En hoe het op de andere velden verloopt, dat weet ik bij deze natuurlijk nog zo niet. Maar dat gaan we straks wel bekijken. Voor echt Achilles Reek zal het een zware tegenvaller zijn, toch wel. Alhoewel ze nu toch weer in de aanval vallen met man hem af. En het gaat allemaal weer over rechts, die snelle rechts buiten. En die maakt zich weer aardig vrij. Kan hij nu een goede voorzet afleveren. Legt hij wel weer terug. En dat gebeurt te vaak. Dat tik, tik, tik. En
2: ik zou nog even contacten.
3: Dan zit er altijd wel een been van een pinje tussen. Komt dan toch een schot. En het is weer Derks. Nou, tweede kans. En weer niet gescoord door Achilles Reek. En overigens, de man die bal in wilde tikken, wordt voor buitenspel teruggefloten. Dat betekent dus dat we gewoon een vrije trap krijgen voor Herpinia. En dan verwacht ik niet al te lang meer dat de scheidsrechter af gaat fluiten in deze toch wel leuke derby tussen de twee buren van Reek en Herpen. Wel weer met een lange haal naar voren richting Bovendieten. Heeft die bal ook. En dan wordt die bal door Ivo van Nooyen naar Diego gespeeld. Die wordt weer vastgehouden. Allebei trekken ze. Die heeft nu de bal. Uiteindelijk toch de speler van Herpinia. Die speelt zijn man nu uit. En die gaat weer lopen met die bal. Probeert tijd te winnen. Gijs van de Heuvel die gooit hem weer naar de junior Daan Arts. Die aan kan nemen. Die trouwens juist de voorbereider was van dat vierde doelpunt. En dan krijgen we nog een inwoord voor Herpinia. Ik weet niet of jullie nog tijd hebben of ik dit af kan maken.
2: Ja, Jack,
3: kan anders.
2: Doe mij.
3: Oké, nou goed, Herpinia krijgt dan een ingooi op de rand van het strafschopgebied bij Achilles. En spelers bieden zich aan. Toch weer Mike Jansen, de aanvoerder. Die speelt de bal goed naar Ivo van Nooyen. Ivo van Nooyen raakt de bal kwijt, wil uithalen. Lukt hem niet dan, maar Gijs van Neuvel doet het ook niet. Dan misschien Willem Ras. Die gaat ook weer op de solo tour. Speelt nu op Ivo van Nooyen en dan gaat die combinatie mis. En dan zie ik dat de scheidsrechter al gaat kijken of ze naar horloge. Misschien naar Gilles Freek nog een keertje. Vooruit maar weer. Het gaat zo vaak op en neer. Nou, het weer met z'n allen naar voren. Iedereen loopt bijna mee. En ja, we moeten natuurlijk enorm haast maken. Maar ja, ik geloof niet in een wonder hier. Misschien nog een mogelijkheid voor de spits. Die gaat uithalen. En dat schot is te zwak en te ver van doel. Die gaat een metertje of 3 naast. En dan mag Herpinia weer een doeltrap gaan nemen. In de vorm van Robin Derks, die er toch ook een paar keren naast zat bij corners. Maar de verdedigers van Herpinia stonden dan bij op de achterlijn om die ballen toch uit het doel te houden. Slechts 1 keer gefaseerd gaat Herpinia weer met Daan Arts. Die verliest dit duel in de lucht. En dan wordt die bal weer helemaal teruggespeeld op de doelman van Achilles Reek. En er komt een nieuwe aanval. Dat gaat allemaal weer snel. Vaak wordt het middenveld natuurlijk overgeslagen. Nu niet. Nu wordt er mooi gecombineerd. Matthijs van der Steen met een mooie paas op de linksachter. Die helemaal uitgeweken is naar die linksbuitenpositie. Die gaat de voorzet geven. Wacht daar iets te lang mee. Zodat Ivo van Nooyen in kan grijpen. Ivo van Nooyen doet dat weer. En ruimt nu op. Alhoewel hij de bal toch in de tegenstander geeft. Nog een keer, kan nog een voorzetje komen, komt er ook. En dan Achilles Schreek, haluit. Oh, nee hoor, dat schot gaat ver over. En misschien dat je het op de achtergrond hoort. Je hoort natuurlijk ook een megafoon achter me, maar er wordt afgefloten. De burenruzie is beslecht voor Achilles en Herpinia heeft er goed aan gedaan. De eindstand uiteindelijk over 90 minuten zien, denk ik toch wel verdiend. 1-4 voor Herpinia.
2: Dankjewel, Benny, voor je bijdrage weer vandaag. OKSV voor je mooie, goede verslag. Tot volgende week. Dan gaan we naar Joop van Lanen. Die wedstrijd FC De Rak tegen Milhazer Boys zal wel afgelopen zijn, Joop.
0: Ja, die is wat afgelopen, ja. Ja, we zaten al in blessure gezeten. Ik heb geluisterd.
2: Nou, het is altijd aangenaam om te luisteren. Hoe is het bij jou geworden?
0: Het is 5-1 einduitslag. Okay. Ja.
2: Nou, een mooie overwinning.
0: Ja, we zijn tevreden natuurlijk.
2: Ja.
0: Nou, maar afwachten. Hè. Je hebt nog niks, maar je hebt in ieder geval gerepareerd. En dat is altijd belangrijk.
2: Okay.
0: We gaan het zien volgende week. En er zal de beslissingen vallen.
2: Ja. Zeker. Nou goed, we zijn heel erg benieuwd hoe dat gaat lopen. En volgende week ben jij weer paraat zonder tegenbericht bij de wedstrijd. We gaan nog eventjes kijken bij Hans Smulders. FC Uden tegen Margriet. Dan gaan we... We hebben contact, dus dan gaan we het slot van FC Uden tegen Margriet meemaken.
1: Ook een spannende wedstrijd.
2: Ja, met een gefrustreerd Margriet dat maar niet tot een goal kon komen. En het stond nog steeds 1-1 toen we Hans spraken. Hans, heeft Margriet nog steeds tot frustratie niet kunnen scoren?
4: Nou, er is wel het een en ander gebeurd langs sinds de vorige uitzending. Want in de 76e minuut kwam FC Uden op een 2-1 voorsprong. Het was een bal die teruggelegd werd en de instormende Luc Bloem schoot hem strak. Maar dan ook heel erg strak via de onderkant van de lat achter de Margrietse doelman. En dat was weer even hoop in Udense hart. Maar 5 minuten later was het alweer 2-2. Toen Margriet een soortgelijke aanval als waarop ze de 1-1 maakte. Maar nu vanaf de rechterkant, bal voor het centrum. Maar daar stond iemand hemeltje vrij om hem zo binnen te schuiven. En daarna is het een kat- en muisspelletje aan het worden. Margriet dat er alles aan wil doen om natuurlijk de winst te behalen. En de dingen dat met 2-1 voor stond tegen Volkel niet dichterbij te zien komen. We zitten inmiddels, hebben we de 90 minuten hier al een minuutje op de klok gaan. Maar het zal best nog een paar minuten duren hier tussen FC Uden en Margriet. Voorlopig nog even voor beide partijen billenknijp.
2: Okay, kun je ons meenemen naar het slot van de wedstrijd? Hij heeft opgehangen. Okay, goed, dan houdt het op. Hij vindt het veel te spannend, joh.
1: Ja, natuurlijk. Maar we proberen in ieder geval wel nog even te kijken dat we hem dadelijk inderdaad aan het slot nog eventjes kunnen bereiken voor die laatste minuut eigenlijk. Dus dat is altijd wel leuk. Ja, daar zit ik er toch een beetje te twijfelen, want die wedstrijd is natuurlijk nog niet afgelopen. We kunnen wel al naar ons derde helftplaatje, Jacques. Of zullen we er nog even mee wachten?
2: Nee, dat is onmogelijk. Dat is protocolair verboden.
1: Aha.
2: Ja, dan krijg je echt problemen met Rob Jetten. Dat moeten we niet willen. Onze minister van Justitie. Ja, ja. Dat kunnen we beter niet hebben.
1: Ja, ik heb wel een kort plaatje, anders misschien is dat wel wat dan.
2: Nou, doe dat dan maar.
1: Oké, dan rijden we even snel een plaatje en dan zometeen weer terug naar de velden.

0: Elvis Presley en The Devil in Disguise. En oh mensen, we hadden u zo graag nog even mee willen nemen in die spannende wedstrijd van FC Uden tegen Margriet. Maar ja, het is eigenlijk bijna anticlimactisch hoe deze geëindigd is, Jacques. 2-2.
1: Wat zeg je?
0: Het is bijna anticlimactisch hoe dat die geëindigd is, die wedstrijd. FC Uden tegen Margriet 2-2.
1: Anticlimactisch.
0: Ja, mooi woord, hè?
1: Jezus, man.
0: Wat een enig woord.
1: Ja, ik moet helemaal bijkomen van dit woord. Het is niet te geloven. Maar goed, laten we... We hebben Leon gered van de douche. We zullen Leon eventjes vragen hoe dat zijn wedstrijd is afgelopen.
0: Er staat al eens een blote kont in de bestuurskamer, dus.
1: Nou, daar gaan we niet over. Daar gaan we niet over. Hele goedemiddag, Leon. Hoe is het afgelopen bij jou?
2: Goedemiddag. Ja, ik heb even vlug mijn trainingsjack aan trekken, want ik moet weer even naar buiten. Nou, kledelijk al. Stonden bijna onder de douche, maar we zijn er toch weer even bij. Odile Peel heeft goede zaken gedaan hier bij Cito. Heeft met 1-4 gewonnen. Dus alles ligt nog open nu. Achilles verloren van Herpinia. Dus alle dingen, alle kansen leven nog voor die Pilbrachtsgroep zelf. Tweede helft nog maar koud, 5 minuten aan de gang. En toen was Thijs Ruimakers namens de gasten trefzeker, scoorde de 1-3. Niet veel later, een schitterend schot vanaf de rechterflank. De speler draaide naar binnen, Alla Robben krulde de bal onhoudbaar in bij keeper Luc Klaassen. Er was 1-3 en daarna werd Cito kreeg af en toe wat kantjes. Maar Lierpe kwam niet echt in gevaar. En na een mooie paas vanaf de linkerflank van Thijs Rijmakers kon Colin Hout. Die kon de bal à la Beb Bakhuis van Persie, noem het maar op. Het oogt natuurlijk vanaf mijn kant mooier dan misschien in werkelijkheid was. Maar die kopte de bal onhoudbaar binnen. En dat was de 4-1. En dat is ook de eindstand geworden. Dus Odile Peel doet goede zaken. Een hele sportieve, fijne wedstrijd. Goede leiding. Dus wat dat betreft een mooie middag voor de Groenwitten hier in Os. Cito 1, Odile Peel Draagsgroep 4.
1: Oké, dankjewel. Snel onder de douche, Leon. En bedankt voor je bijdrage.
2: Ja, dan kunnen we naar huis, kunnen we moederdag vieren.
1: Oh ja, dat hebben we ook nog, hè?
0: Zeker.
2: Ja, die hebben we ook nog. Dus daar moeten we ook voor zorgen. Hè. Vooral dat onze moeders in ieder geval ook even in het zonnetje gezet worden vandaag.
1: Heb je nog wat in elkaar geknutseld?
2: Zo is het.
1: Heb je nog wat in elkaar geknutseld?
2: Sorry?
1: Of je nog wat in elkaar geknutseld hebt?
2: Nee, ik heb niks. Ik laat er graag aan de kinderen over. Die zijn autowijs genoeg nu, dus die moeten dan maar wat knutselen.
1: Goed zo, oké. Bedankt, fijne avond.
2: Dankjewel, fijne avond. Jullie al ook en alle moeders een fijne moederdag.
1: Oké, dank je. Doei.
0: Ja, dank je wel, inderdaad.
1: Nou, derde helft plaat, Dennis.
0: Ja. En ik kan iedereen die van Nederlandstalige muziek houdt geruststellen. We hebben weer iets na de Engelbewaarde natuurlijk van Marco Schuitmaker. Dat een enorme hit is de afgelopen tijd. We hebben weer iets wat een beetje die kant op lijkt te gaan. Het is namelijk Justin the Wild en Cheerio.

0: Ja, met Osse inbreng, want het is geschreven door Jeffrey Hezen, deze plaat. Cheerio van Justin de Wild hoorde hier voorbij komen in het programma dat u kent als MFM Sports. De voetbalwedstrijden zijn voorbij en dat wil zeggen dat we ons ook met andere sportactiviteiten gaan bezighouden. En we hadden daar straks al het een en ander over een stewardess.
1: Maar we gaan eerst wielrennen.
0: Oké, ik ben heel benieuwd naar wat je te melden hebt, Jacques.
1: Zojuist is de finish geweest van de derde etappe bij het prof wielrennen. De Giro d'Italia in Bulgarije zijn ze 3 dagen geweest. Mm-hmm. Morgen maken ze de transfer naar Italië toe en dan begint de echte ronde van Italië. Vandaag, na een dag van gisteren waarin er een veldhospitaal aanwezig was bij een ernstige valpartij. Ja. Ik weet niet of je er wat van gezien hebt, Dennis.
0: Ja, er was maar een hele kleine kopgroep echt door kunnen rijden, begreep ik ook.
1: Ja, maar daarvoor is er echt wel een hele ernstige valpartij geweest. Ja. Waarin toch wel 4 renners behoorlijk gehavend naar het ziekenhuis zijn gebracht. En voorlopig uitgeschakeld zijn. Waarvan 3 van de ploeg van Pogacar. De belangrijke renner van UAE.
0: Ja, dat is een
1: vandaag
0: flinke aanlating dan.
1: Een finishfoto nodig. Oh. En daar zat een Nederlander bij.
0: Oh, Groenewegen?
1: Groenewegen, ja. Er was een finishfoto nodig. Manier die had de eerste etappe gewonnen. Vandaag deed hij weer mee voor de sprintzegen. Uh-huh. En

0: De stewardess, daar wil ik het wel even over hebben. Ja. Mickey Ketels is dat. Ze is geboren in Schijndel.
1: Mickey Ketels.
0: 27 jaar oud.
1: Ja.
0: Ze is nog steeds stewardess.
1: Ja.
0: Ze werkt fulltime als stewardess.
1: Kijk.
0: Studeert journalistiek. En begint steeds harder te lopen.
1: Nou, dan heb je het behoorlijk druk.
0: Ja, maar goed, heel veel wielrenners gaan op hoogtestage. Dat is voor haar niet nodig. Ze zegt, ik ga...
1: Nee, dat is een goeie.
0: Ze zegt, ik zit al op hoogte. En ja. Als ik naar Mexico vlieg, dan kan ik daar ook trainen.
1: Ja.
0: Nou, dat is voor mij een verkapte hoogtetraining.
1: Dat kun je wel zeggen, inderdaad. Ja. Maar het is wel dat ze zo... Bij welke maatschappij zat ze ook alweer? Was dat Transavia?
0: KLM, geloof ik.
1: Oh, KLM. Ja. Die hebben wel, die vliegtuigen bij haar een aanpassing moeten doen. Omdat ze elke keer door de gangpad heen aan het rennen was of zo. Die de tapijt ging slijten.
0: DTV, onze collega's van de TV, hebben een hele leuke reportage van de week gemaakt met haar.
1: Ja, super.
0: Ze werkt nogmaals fulltime als stewardess, studeert journalistiek en wint ook nog eens marathon in een toptijd. Mickey Ketels, 27 jaar oud uit Schijndel. Het is echt een multitalent. Amper een maand geleden finishte ze nog als eerste Nederlandse vrouw bij de marathon van Rotterdam.
1: Ja.
0: Vorige week zondag won ze de marathon van Vancouver in Canada.
1: Zo.
0: En dit weekend neemt ze deel aan de Wings for Life World Run in Breda.
1: Okay.
0: En daar was dan de reportage eigenlijk over. In slechts een paar jaar is ze van amateur naar topatleet gegroeid en daardoor durft Mickey nu groots te dromen. De Olympische Spelen zijn nu het doel van haar in Los Angeles in 2028. We zijn daarom... DTV is daarom gaan kijken hoe dat ze dat allemaal voor elkaar fixt. En heeft daar echt een hele leuke reportage van gemaakt. Ze is nu aan het kijken van hoe kan ik nou mijn doel, mijn droom, Olympische Spelen waar gaan maken. Nou, daarvoor gaat ze tijdelijk parttime werken. Waardoor ze wat meer tijd gaat krijgen om uit te rusten tussen al haar drukke werkzaamheden door. Met de marathon van Vancouver van vorige week nog in haar benen... loopt ze toch vandaag mee in Breda voor de Wings for Life World Run. Ze gaat met een groepje snelle mannen een poging doen... om zo ver mogelijk te lopen. Maar het is ook gewoon gezellig... omdat het met een soort team is waarmee je dan een wedstrijd loopt.
1: Ja.
0: En ze is benieuwd hoe dat het gaat om te lopen zonder finishlijn. Want... het is zo dat er een catcher car tijdens de wedstrijd meerijdt.
1: Mm-hmm.
0: Bij het evenement worden deelnemers ingehaald door een rijdende finishlijn.
1: Oh.
0: Een catcher car.
1: Okay.
0: En ze weten niet wanneer.
1: Oh.
0: Dus één ding is zeker.
1: Hmm.
0: De deelnemers moeten tot het uiterste gaan.
1: Ja, dat is wel duidelijk. Ja. Jij ook.
0: Ja, en ze hoopt in ieder geval verder te komen dan de 42 kilometer en 195 meter, de marathonafstand. Daar mag ze dan 3:06 over doen.
1: Kijk.
0: Tot de rijdende finishlijn haar op de hielen zit.
1: Haar heeft,
0: Ter vergelijking, bereikt. De marathon van Rotterdam won ze in 2:30 en die van Vancouver in 2:33.
1: Hmm.
0: Nou ja, goed, met andere woorden, deze dame is... klaar voor een uitdaging. Loopt gewoon, terwijl marathonlopers zeggen van... joh, je kan maar 4 marathons in een jaar lopen. Zij loopt er gewoon 2 in, binnen een paar weken.
1: Kan net zijn.
0: En loopt vandaag ruim 3 in een wedstrijd met mannen. Dus ja, je weet dat het een talent is. En ik hoop gewoon dat we een DTV-reportage... goed bekeken gaat worden door de luisteraars. Een leuke reportage van een zeer bijzondere sportvrouw...
1: Ja.
0: Die werken en studeren met elkaar combineert.
1: Inderdaad. En ook nog eens een keer inderdaad die sportieve activiteiten. Ja, het is ongelooflijk. Ik zou zeggen, laten we de Davina Machel er maar eens een mooi liedje over zingen. What a woman.

0: De hoda aan de vrouw van de Vina, Michelle Wonder Woman. En die misstaat natuurlijk ook niet op deze bijzondere zondag. Moederdag 10 mei 2026. Daar luistert u natuurlijk naar MFM Sport en de sportactiviteiten. Het voetballen is wat betreft het amateurvoetbal vandaag weer een heel eind gedaan. Maar we hebben nog wel wat berichtgeving rondom voetbal.
1: Ja. Want er is zojuist afgetrapt bij 9 eredivisiewedstrijden.
0: Ja, dat klopt.
1: Die spelen alle 9 tegelijk en het is ontzettend spannend. Er staat nog heel veel op het spel in het kort.
0: Ja.
1: Er wordt nog gestreden om de plekken 2 voor de Champions League rechtstreeks.
0: Ja. Ja.
1: 3 voorronde Champions League. Mm-hmm. Voorronde Europa League, 4.
0: Europa League, ja.
1: En de Europese play-offs en handhaving.
0: Ja.
1: Feyenoord kan vandaag plek 2 veiligstellen met winst op AZ. NEC staat derde met 5 punten achterstand op Feyenoord en speelt uit tegen FC Groningen.
0: NEC.
1: Mag je niet zeggen, hè?
0: Nee, nek zit aan je hoofd vast.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dan zit bij mij goed vast. Ajax ontvangt FC Utrecht en FC Twente krijgt bezoek van Sparta. FC Groningen en Sparta lijken samen te strijden om de laatste play-off-ticket voor Europa. Onderin gaan Excelsior, Telstar, Volendam en AC uitmaken. Of NAC.
0: Dat is gewoon NAC.
1: Uitmaken wie 16e wordt. Play-offs tegen degradatie of de 17e plaats rechtstreeks de degradatie gaat krijgen.
0: Ja.
1: Op ESPN is er een schakelprogramma op ESPN 1 met 9 wedstrijden.
0: Mm-hmm.
1: Op ESPN 2 kunnen de luisteraars nu Feyenoord AZ gaan volgen. Op ESPN 3 Ajax tegen Utrecht. Op ESPN 4 PSV tegen Go Ahead Eagles.
0: Ja.
1: Uiteraard kun je ook ESPN Watch gebruiken voor de wedstrijden die nog spelen. Nou, blijft die Ben maar schrijven. Volgens mij is hij nog steeds niet klaar met...
0: Hij is al alle eindstanden aan het verzamelen, natuurlijk. Daar is onze eindredacteur een specialist in. Dus hij is nog even bezig.
1: Ik heb zo het gevoel dat het allemaal steeds lastiger wordt.
0: Is dat zo?
1: Een jaar geleden kwamen de uitslagen veel makkelijker binnen.
0: Oh, op die manier.
1: Dat klopt, zegt Ben. Dus ja,
0: hij is de ervaringsdeskundige.
1: Ja, dus dat is eigenlijk best wel lastig. Maar ja, het is 12 voor 5, ja. Ben.
2: Ik kijk nog één ding na.
0: Hij controleert nog even één dingetje.
1: Nou, vooruit dan. We geven hem gewoon alle credits voor het harde werk wat hij doet.
0: Ja.
1: We zien hem niet, we horen hem eigenlijk bijna niet. Maar het is wel 3 uur lang bikkelen voor hem. Hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Moet hij niet mensen proberen te bereiken via de telefoon?
0: Ja.
1: Dan is het wel dat hij bezig is met...
0: Wat dat betreft de spin in het web.
1: Ja, ja, ja. En dat heet dan... Eindredacteur.
0: De eindredacteur. Oh, bedoel je dat? Ja, inderdaad. De eindredactie.
1: Hebben wij het toch een stuk makkelijker?
0: Een beetje met een knopje schuiven en een beetje lullen in een microfoon. Ja, dat kan iedereen.
1: Ja, dat
0: dus,
1: kan iedereen.
0: Maar wat hij doet, nee hoor, dat is echt vakwerk.
1: Ja,
0: maar goed.
1: Eigenlijk topsport.
0: Ja, zo
1: derde
0: is dat.
1: Derde divisie B, einduitslagen van vandaag. UNA FC Lisse 0-2. Goes SV Meersen 3-4. Gemert VVSB 0-1. RBC Blauwgeel 38 2-1. In de vierde divisie C. Laar Valkenswaard 1-5. Unitas 30 Baronie 1-2. Orion MASV 5-3. En EVVV Echt tegen Doorn 2-1. Eerste klasse D. Nemelaar SV Top 3-0. De Bataven Geelze 7-1. DAW Schaik tegen Emplina 1-1. En Avanti 31 tegen SC Bemmel 1-4. Tweede klasse B. HVCH DSOV 3-2. Roda 23 DCG 3-2. Apkoude Averstein 0-0. Berchem Sport De Meer 2-1 en AGB tegen CHC 3-1. De uitslag van ZSGO WMS tegen Anti-Barbari is nog niet binnengekomen. Derde klasse F, EVVC tegen Schijndel 2-2. Uden Magriet 2-2. BMC Vestiland 1-5. Heeswijk Nulandia 2-0. Nooit gedacht TSC 2-0. Prinses Irene Wilhelmina 2-0. En Den Dungen tegen Volkel 4-1. Is Margriet nou kampioen geworden, Ben, of niet?
2: Nee, nog niet.
1: Nog niet. Dus Margriet zal volgende week in de thuiswedstrijd het kampioenschap binnen kunnen halen. De wedstrijden in de vierde klasse C. Er zijn er maar twee binnengekomen. Vita verloor met 1-0 bij RKTVC. En Schadewijk verloor met 2-0 bij RKKSV. En ter plekke wordt nu een nieuwe eindstand ingevuld. En dat is van de wedstrijd BVV tegen Hedel. 1-3. Gaan we naar de vierde klasse H. Waarvan de uitslagen bekend zijn. Bavos RKGSV 0-4. FC De Rakt Melhezer Boys 5-1. Eli VOW 3-4. En WEC Keldonk 4-0. Dat betekent dat FC De Rakt nu op gelijke hoogte is gekomen met Bavos en Keldonk. En alle drie gaan dus op de laatste wedstrijden, dag strijden voor de nacompetitie of rechtstreeks de degradatie. Degene die het slechtst presteert volgende week, die gaat rechtstreeks degraderen. En de andere twee die zullen dan de nacompetitie ingaan. WEC is kampioen geworden.
2: Nee.
1: Wat wil je daarmee zeggen?
2: Nee, die staat
1: er WEC staat bovenaan voor Brandevoort. WEC heeft 49 uit 21 en Brandevoort 48 uit 21. Ook dat is toch spannend. Wie wordt volgende week kampioen? Dan gaan we naar de vijfde klasse. G tot slotte Cito Odilia Peel 1-4. Achilles Reek Herpinia 1-4. OKSV Maaskantse Boys 1-3. Malenskamp tegen SCMH 4-0. De wedstrijd tussen Malenskamp en Maaskantse Boys wordt volgende week om des keizersbaard, want Malenskamp is kampioen geworden vandaag. Loosbroek tegen VCO 0-2 en Gassel NLC 0-3 is 3-2 geworden. Ben, hartstikke bedankt voor het verzamelen van alle eindstanden en eerder ruststanden. Dennis,
0: ja?
1: Wie waren vandaag onze helden langs de velden?
0: De velden in het programma dat bekend als
3: MFM Sport.
0: Dat waren de volgende mensen. We hadden Bert van den Berg hier natuurlijk, die voor ons verslag deed. Hij verstuurde hem vandaag een keer naar Berchem Sport voor de verandering. Normaal gesproken zit hij bij andere clubs, maar hij wilde wel een keer een uitstapje richting het zuiden doen. En dat kwam, of beter gezegd, richting het oosten, kan ik beter zeggen. En dan kwam hij terecht bij Berchem Sport tegen de meer. Hij deed een verslag van. HVCA DSOV werd verslagen door Appie Visser. FC Ude Margriet door Hans Smulders. FC De Rakt de Milhezer Boys werd verslagen door Joop van Lanen. En een verslaggever bij de wedstrijd Achilles Reek tegen Herpinia was Benny Kuipers. Dat waren de vijf wedstrijden die we live hebben verslagen. En uiteraard zijn we ook op de hoogte gehouden van de wedstrijd Cito Odilia Peel, de einduitslagen daarvan. En ook de ruststand werd doorgegeven door Leon van Langveld. Dat waren de mensen die u vandaag allemaal heeft kunnen beluisteren hier bij MFM Sports. Nogmaals, ja, uiteraard zijn we zo weer aan de uitzending gekomen door dit allemaal even duidelijk voor u op een rijtje te zetten.
1: Ja, inmiddels is AZ op voorsprong gekomen bij Feyenoord. 0-1.
0: Okay.
1: En Volendam staat met 1-0 voor tegen Excelsior. De rest van de wedstrijden is nog 0-0.
0: Oké, nou dan weten we in ieder geval dat allemaal aan de orde is. En ja, zo heeft u in ieder geval eventjes duidelijk bij ons het een en ander te weten gekomen hoe dat het precies zit in het wereldje van het voetbal en bij het amateurgebeuren uiteraard ook. Goed mensen, u heeft kunnen luisteren naar MFM Sport. Volgende week, dan zijn we er weer. En dan hebben we uiteraard weer een fijne uitzending voor u. En dat in ieder geval willen we u namens het team hier bedanken voor het luisteren. Presentatie was in handen van de enige echte Jacques Holte. Eindredactie, de one and only Ben Clusters. Mijn naam is Dennis van den Berg en ik deed hier ook iets. En dat had te maken met techniek en muziek. Graag tot volgende week zijn we er weer met MFM Sport.
3: Overal, jouw nieuws, jouw

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet. Lost Lake Festival.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
1: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 5 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen een half uur vertraging. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam doe je er ook een half uur langer over tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. A27, Gorkum-Utrecht, tussen Lexmond en Nieuwegein is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
10: Elektrodeskundigen.
9: elektrodeskundige.nl.
3: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet. Lost Lake Festival.
4: Welkom bij de Fotospeciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
10: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
11: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
12: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
13: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

me. Goedemiddag en welkom bij de Wonderjaren op deze heerlijke zondagmiddag hier op MFM Brabant. Het is tijd om even alles los te laten en samen terug te reizen naar de muziek, herinneringen en verhalen van toen. Het eerste uur zit vol klassiekers die je misschien al jaren niet gehoord hebt, maar die je meteen weer meenemen naar dat ene moment, die ene zomer of die bijzondere ontmoeting. Of je nu onderweg bent, thuis op de bank of buiten geniet van het weer, dit is jouw muzikale tijdmachine terug naar 2007.

0: In oktober 2007 neemt Nederland afscheid van een van zijn meest markante kunstenaars en schrijvers, Jan Wolkers. Op vrijdag 19 oktober overlijdt hij in zijn slaap in zijn huis op Texel, slechts een week voor zijn 82e verjaardag. Een week eerder was hij nog opgenomen in het Gemini ziekenhuis in Den Helder met wondroos. Daar werd vastgesteld dat hij leed aan een ongeneeslijke levercirrose. Wolters, bekend van onder andere Turks Fruit, laat een indrukwekkend oeuvre achter en wordt herinnerd als een eigenzinnige en invloedrijke stem in de Nederlandse cultuur.
1: In zijn huis op Texel is vandaag, één week voor zijn 82e verjaardag, schrijver en beeldend kunstenaar Jan Wolkers overleden. Jan Wolkers hoorde met W.F. Hermans, Gerard Reve en Harry Mulisch tot de grote vier van de naoorlogse Nederlandse literatuur. Wolkers debuteerde in 1961 met de verhalenbundel Serpentina's Petticoat. Andere bekende werken zijn Turks Fruit, Kort Amerikaans en Terug naar Oegstgeest. Na 1980 legde hij zich steeds meer toe op de beeldende kunst. Als schilder liet hij zich vooral inspireren door de zee, het landschap, de natuur en de rust. Ook werkte hij veel met glas, zoals bij het Auschwitz-monument dat later door vandalen werd vernield. Wolkers gezondheid liep de laatste tijd sterk terug. De afgelopen week wees onderzoek in het ziekenhuis uit dat hij lichamelijk op was.
2: Jan Wolkers is in 1925 in Oegstgeest geboren. In een gereformeerd gezin waar luid en duidelijk de Bijbel werd gelezen. In veel van zijn boeken geeft hij een indrukwekkend beeld van zijn jeugd. Zoals in Terug naar Oegstgeest.
3: Wat zit je met te dromen?
4: Hij ziet vliegen, de vissen vliegen.
3: Het gaat niet door, niet. Dat duurt nog wel even, dat jij een verkenner wordt van Christiaan de Wet. Jantje is een leugenaar.

0: Rugdoemsgeest is een soort... onder een bosgrond, een soort mycelium. En overal een verweving. En overal komt de fantasie. Hè? En alles wat er met het leeft, maar komt als paddenstoelen uit de grond.
1: Jan Wolkers was van oorsprong beeldend kunstenaar. Hij heeft dat steeds gecombineerd met zijn schrijverschap.
2: Ik denk, als mijn moeder heeft deze dingen nooit van mij gezien. Toen was ze al overleden, maar ik denk als ze zou zien dat ze zeggen... God, Jan, jij hebt je ogen goed de kost gegeven.

0: Maart 2007 zet in het teken van sportieve trots in Heerenveen, waar schaatser Sven Kamer groots wordt gehuldigd op het gemeentehuis. Onder toeziend oog van burgemeester Ed Nijpels wordt de jonge kampioen in het zonnetje gezet na zijn indrukwekkende prestaties op het ijs. De feestelijke sfeer wordt compleet gemaakt door de vrolijke klanken van het Weilorkest.
1: De twee succesvolste schaatsters van dit seizoen zijn gehuldigd in hun woonplaats. Irene Wüst in het Brabantse Goorle en Sven Kramer in het Friese Heerenveen. Wüst en Kramer werden allebei allround wereldkampioen en wonnen daarnaast ieder ook nog twee afstandstitels.
2: Sven Kramer is vanmiddag op het gemeentehuis gehuldigd. Een krans van de burgemeester en uit handen van de commissaris van de Koningin Nijpels de sportwisselprijs van de provincie Friesland.
3: De manier waarop jij leeft voor de sport, waarop die sport aanpakt en wat je over hebt voor die sport, ben je een voorbeeld voor al die jongeren die ook soms nadenken over een sportcarrière, die bezig willen zijn en die soms dan teleurgesteld afhaken als het niet onmiddellijk lukt.
2: Na de huldiging kreeg Kramer in het Abel Enstra stadion van de 26.000 toeschouwers een staande ovatie voorafgaande aan de wet Heerenveen-NAC.

0: Scooterdag 2007 krijgt voor scouting Jan van Hoof een bijzonder tintje. Zoals elk jaar verkopen de leden honderden ontbijtjes om moeders in het zonnetje te zetten, maar dit keer staat er ineens een cameraploeg van het NOS Journaal klaar. De jonge scouts worden de hele dag gevolgd tijdens hun actie, van het smeren van broodjes tot het bezorgen aan de deur. Het levert niet alleen veel blije gezichten op, maar ook veel landelijke aandacht voor hun inzet.
1: Heb je je moeder een beetje verwend vandaag? Ik neem aan van wel, want het is moederdag. Ontbijt op bed. Daarmee vertroetel je je moeder natuurlijk pas echt. En als je daar

0: Al die moeders krijgen vanmorgen een goed gevuld ontbijtje. Kijk maar even mee. Ze moeten wel een flinke eetlust hebben. Zachte bolletjes, lekker beleg, gekookt eitje, glaasje jus de rans en natuurlijk een heerlijk croissantje.
1: De scouting houdt deze ontbijtactie al voor de 5e keer. Maar Moederdag bestaat nog veel langer, 100 jaar om precies te zijn. Bort van 10 zit bij de bezorgploeg van de scoutinggroep. Hij gaat met een auto vol ontbijtjes op pad om moeders blij te maken.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben van scouting Jan van Oven. Kom Moederdag ontbijtje brengen.
2: Jo.
1: Er zijn moeders die het echt niet verwachten.
4: Van?
3: Scouting Jan van Hoof.
4: Scouting Jan van Hoof. Ben je wel goed dan?
1: Een ander wil het ontbijtje echt op bed bezorgd krijgen.
3: Van Scouting Jan van Hoof. Kom, moeder, dag ontbijtje brengen.
5: Ah, lekker.
3: Dankjewel. Alsjeblieft.
1: En allemaal vinden ze het een leuke verrassing.
6: Hartstikke leuk. 'S Morgen vroeg, lekker bak gemaakt, cadeautjes en ontbijtje. Heerlijk.
7: Ja, heel leuk. Het is leuk dat die kinderen zo hard hun best ervoor doen.
1: Met de ontbijtjesactie haalt de scoutinggroep geld op zomerkamp te kunnen.
0: Heb je nou ook een ontbijtje voor je eigen moeder vandaag?
3: Nee, die maakt mijn zusje zelf. Eigenlijk zou ik het met mijn zus en mijn zusje doen, maar dat mijn zus nou ook aan het helpen is met moederdag ontbijtje, doet mijn zusje het alleen.
0: Oké, Brood, hoeveel ontbijtjes nog?
3: 21.
0: Oké, nou succes.
3: Doei!

0: 2007 komen tienduizenden scholieren in actie tegen de zogenoemde 1040-urennorm. Wat jarenlang nauwelijks discussie opriep, verandert plots in een landelijk protest. Meer dan 20.000 leerlingen laten van zich horen en vinden dat ze te veel verplichte lesuren moeten maken, terwijl scholen moeite hebben om die uren zinvol in te vullen. Die acties trekken veel aandacht en zorgen uiteindelijk voor politieke beweging. 2 jaar later leidt het tot een advies om het aantal verplichte uren terug te brengen naar 1000.
1: Ik heb een rooster met heel veel tussenuren. Op maandag het 4e, op dinsdag het 5e en het 6e. Op woensdag het 4e, op donderdag het 2e en op vrijdag het 2e en het 3e. En ik zit gewoon heel vaak tot het 8e of het 9e op school.
2: Eva Wieleman zit in Vierhavo. Ze baalt van al haar tussenuren. De meeste brengt ze door in dit studielokaal. Lex Nachtegaal, 6 VWO, heeft een ander probleem. Hij zit hier 7 uur per week verplicht om aan voldoende uren te komen.
3: Nou, dan ben ik meestal bezig met of het leren van de toets als ik die zelf dan heb. Maar meestal ben ik eigenlijk gewoon letterlijk aan het zoeken naar mijn naam op Google. Omdat gewoon niks nuttigs te doen valt.
4: Dank u wel.
2: Een handtekening voor elk uur in dit lokaal. Zodat de school kan bijhouden of iedereen wel aan de verplichte lestijd komt. Het zijn deze uren waar leerlingen in heel Nederland tegen in opstand zijn. Nachtegaal overlegt deze dagen veel met de rector van zijn school. Die ook moeite heeft met de Haagse 1040-urennorm.
5: Het jaagt heel veel mooie initiatieven eigenlijk naar de afgrond. Het brengt ons met z'n allen terug naar een soort stopwatchcultuur. Als die tijd maar blijft draaien, dan komt het met de kwaliteit vanzelf goed. Ik geloof daar helemaal niks van. Gun en geef de scholen de ruimte die ze nodig hebben, die ze heel goed kunnen opvullen. Niet alleen als school zelf, maar zeker ook in samenspraak met de leerlingen. En vraag achteraf verantwoording af te leggen. En ik denk dat je dan op de goede weg bent als je echte onderwijskwaliteit wil bereiken.
2: Als de landelijke actie vrijdag in Den Haag doorgaat, mogen de leerlingen, leerplichtig of niet, naar het Malieveld.
5: We willen de leerlingen dus en serieus nemen, maar ook een platform bieden waar ze nou ook hun geluid effectief kunnen laten horen. Als het vrijdag tot een landelijke actie komt, dan overwegen wij om vervoer te regelen om met een groepje leerlingen daar naartoe te gaan.
2: Maar tot die tijd staan bij elke uitgang van de school conciërges om de leerlingen binnen te houden. Tenzij er een goede reden is om naar huis te gaan.
6: Hey, lekker je pet in, hè?
7: Ja.
6: Ja.

We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van de Wonderjaren hier op MFM Brabant. Ik hoop dat je hebt genoten van de muziek en de herinneringen die erbij horen. Blijf lekker luisteren, want na het nieuws gaan we gewoon nog door met het jaar 2007.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Welkom terug bij het Wonderjaren op deze zondagmiddag op MFM Brabant. We zijn aangekomen in het tweede uur en dat staat nog steeds helemaal in het teken van 2007. Een jaar waarin de hitlijsten werden gedomineerd door grote namen en onvergetelijke songs. Denk aan de aanstekelijke klanken van Rihanna met Umbrella, de krachtige stem van Amy Winehouse en natuurlijk de dansvloerhits die overal te horen waren. Misschien weet je nog precies waar je was toen deze nummers voor het eerst te horen waren. In dit uur nemen we je mee terug naar dat jaar vol muzikale hoogtepunten. Dit zijn de Wonderjaren en dit is 2007.

0: Rotterdam komt in 2007 een einde aan een bijzonder hoofdstuk met het afscheid van dominee Visser van de Pauluskerk. Jarenlang stond hij bekend om zijn inzet voor daklozen en verslaafden die bij de kerk terecht konden voor de opvang en ondersteuning. Door de geplande sloop van het gebouw wordt de opvang elders voortgezet en neemt Vissers afscheid van zijn vertrouwde plek. Het markeert het einde van een tijdperk, maar ook zijn werk en betrokkenheid blijven een inspiratie voor velen die zich inzetten voor de kwetsbaren in de samenleving.
1: De dominee van de Verschoppelingen stopt ermee. De Rotterdamse dominee Hans Visser heeft vanochtend zijn laatste dienst geleid in de Pauluskerk, waar hij jarenlang daklozen en drugsverslaafden opving. Zijn onorthodoxe manier van werken maakte hem in Rotterdam geliefd en gehaat.
2: Mozes kan optreden als een dictator, autocratisch. Ik ga me daar iets bij voorstellen. Mensen die mij kennen weten dat ik altijd graag sociocratisch wilde zijn, maar op zijn tijd ook zeer autocratisch.
3: Vooral als het ging om de verschoppelingen van de stad, de junks, de dak- en thuislozen, gedroeg dominee Hans Visser zich de afgelopen jaren als een moderne Mozes. Om een einde te maken aan de overlast van rondhangende drugsverslaafden bedacht hij in 1987 Perron 0, een plek waar junks konden gebruiken. Maar door de aanzuigende werking bivakkeerden er op het laatst wel 1000 verslaafden, waarna de gemeente Perron 0 sloot. Visser liet de junks niet in de kou staan en gaf ze een gebruikersruimte in de kelder van zijn kerk.
4: Ik vind het echt een goed idee voor degene die toch niet meer willen stoppen, die niet voor zichzelf kunnen zorgen.
5: Ik zou dus het liefst hier ook een huisdealer hebben, dan kan ik daar greep op krijgen. Maar dat neem ik grote risico's en dat kan ik natuurlijk nooit doen als de wet blijft zoals die nu is.
6: Goede vriend, het is het jaar. Ga met me mee.
3: Dominee Visser wordt deze week 65 en gaat nu met emeritaat. Van zijn werk en kerk blijft alleen de herinnering over, want in juli wordt de Pauluskerk gesloopt.

0: In 2007 werkt CDA-politicus Jan ten Hope aan een wetsvoorstel dat het kraken van panden moet verbieden. Het onderwerp zorgt voor veel discussie in politiek en samenleving. Kraken wordt door sommigen gezien als een vorm van protest tegen leegstand, terwijl anderen het beschouwen als onrechtmatig gebruik van eigendom. Het voorstel van ten Hope is een belangrijke stap richting strengere regelgeving. Het debat hierover zal nog jaren doorgaan en uiteindelijk leiden tot veranderingen in de wetgeving rondom het kraken in Nederland.
1: De meerderheid in de Tweede Kamer wil kraken verbieden. En dat komt door de ongeregeldheden afgelopen dinsdag bij de ontruiming van een aantal panden in Amsterdam. Volgens de politie was de tegenstand van de krakers daarbij niet alleen bijzonder groot, maar ook levensgevaarlijk. In één kraakpand zou een booby trap zijn opgesteld. Die werkte niet, maar als de val wel was dichtgeklapt, had dat volgens de politie fataal kunnen aflopen voor een aantal agenten. De justitie wil de verantwoordelijke krakers opsporen en vervolgen voor poging tot moord.
2: Er werd bij de jaarlijkse ontruimingsronde in de hoofdstad duidelijk meer verzet geboden dan voorgaande keren. Bij één pand was de tegenstand volgens de politie ronduit gevaarlijk, verraderlijk.
3: Wat wij aantroffen in het te ontruimen pand aan de Kerkstraat in Amsterdam was een constructie waarbij een bewegingsmelder werd geactiveerd zodra wij daar voorbij liepen. En de bewegingsmelder zorgde ervoor dat er een elektromotortje werd gestart. En aan dat elektromotortje zat een spoel met een touw. En dat touw dat werd om de spoel gewonden. En dan was het de bedoeling dat er een balk weggetrokken zou worden, zodat er een constructie die op scherp stond bovenop de hoofden van mijn mensen zou zijn gevallen.
4: Het is een schandaal dat ze dit soort leugens, want het is altijd de zoveelste keer dat de Amsterdamse politie liegt over booby traps of gevaarlijke situaties, misbruiken om een kraakverbod er doorheen te drukken.
2: Volgens de krakers was de balk geen booby trap, maar een steunpilaar.
5: Als je aan die steunconstructie zaagt met een politiecontainer op het dak, dan stort het dak in, maar van een val is geen sprake.
2: Maar de politie heeft aangekondigd binnenkort foto's van de booby trap te zullen tonen. Die foto's zouden nu nog niet beschikbaar zijn.
3: Dit heeft niets meer te maken met het creëren van woonruimte en met de oude kraakbeweging. Dit heeft te maken met, ik zou het anarchisme willen noemen.
2: Maar een geschiedschrijver van de kraakbeweging meent dat de politie overdrijft. Het ging er vroeger juist veel harder aan toe.
6: Nou, je kan nauwelijks van verharding spreken, helemaal niet. Als je het gaat vergelijken met vroeger, toen de hele stad echt in lichte laaien stond. En met de tanks door de straten reden en krakers veel met stenen gooiden. Dat heb ik de afgelopen dagen allemaal niet gezien.
2: Burgemeester Cohen wil ontruimingen in de toekomst niet meer aankondigen, zodat de krakers door de politie verrast zullen worden. Maar in een kraakverbod ziet hij voorlopig weinig heil.

0: Het voetbalseizoen 2006-2007 kent een ontknoping die zijn gelijke niet kent. Op de laatste speeldag zijn maar liefst 3 clubs nog in de race voor het kampioenschap. AZ, Ajax en PSV. AZ lijkt de beste papieren te hebben, maar verliest verrassend van Excelsior. Ajax wint wel, maar niet ruim genoeg. En daarna grijpt PSV zijn kans door Vitesse met 5-1 te verslaan. Dankzij een beter doelsaldo gaat de titel alsnog naar Eindhoven.
1: Excelsior AZ, Bas Tegeler.
2: Ja, leuk grapje. Het is begonnen hier, zoals op alle andere velden ook. Want dat is op de seconde af gelijk gegaan vandaag. Excelsior AZ, een 0-0 stand nog. En voor de duidelijkheid aan de mensen die wat later hebben ingeschakeld. Geen Koevermans in de basis, licht geblesseerd op de bank. Dembele, Arvelatsen voorin bij AZ met Sjommer op de nummer 10. Die dat volgens Van Gaal steeds beter doet, zoals Van Gaal dat wil. Speelthouders als meest aanvallende middenvelder kort achter. Wat wil AZ in de beginfase? Meteen naar voren en hopen dat je iets forceert. Of toch maar voorzichtig kijken en bouwen. Wat wil de tegenstander die na competitie moet spelen en in deze competitie verder niets meer te winnen of te verliezen heeft? Het zijn allemaal vragen die we ons nu stellen, waar we het antwoord pas over 89,5 minuten op hebben gevonden. Als AZ dat in het wit speelt, overigens in een verder rood uitgeslagen stadion. Want het is toch echt gedomineerd, Woudestein, vandaag door AZ-supporters. AZ heeft de bal aan de linkerkant van het veld. Martens, de aanname is eigenlijk wat onhandig, maar hij komt bij de cornervlag uit met Bruins in zijn rug. En loopt dan eigenlijk de bal over de achterlijn, zodat er voor Excelsior balbezit gaat komen na 1,5 minuut voetballen. Het wordt een spannende middag, niet alleen hier, maar overal. En zeker als Excelsior zo ongelukkig uitverdedigt als nu. Want dan geef je de bal vlotjes weer aan de tegenstander. Dat leek nergens op hoe daar de rechterflank met Banjar in een negatieve hoofdrol probeerde de bal daar weg te krijgen uit het eigen deel van het veld. Maar dat lukt dus eigenlijk alleen maar ten koste van een ingooi voor AZ die nu gaat nemen. De bal is zelfs het stadion uit. Er komt nu een nieuwe bal voor. En de Cler gaat gooien voor AZ. Bal terug naar Donk. Die gaat op de bal staan. Link, want dan ben je hem ook zo kwijt als daar eigenlijk veel rood-zwart in de buurt is. Maar er een overtredingje wordt gemaakt door Excelsior. Zodat AZ daar de vrije trap mag gaan nemen. Dik 2 minuten onderweg. 0-0. Het is op het puntje van je stoel in Rotterdam en ik denk overal.
1: Op het puntje van je stoel ook in Tilburg bij Willem II Ajax, Andy.
3: Zeker 0-0 de stand. Ajax in de aanval. En Ajax spelend in dezelfde opstelling als afgelopen zondag tegen Sparta. Met als belangrijkste mensen natuurlijk de voorhoedenspelers. Want die moeten doelpunten maken. Huntelaar in de spits van de haven. Aan de linkerkant Babel. Aan de rechterkant De Mul. Enige wissel in het team van Henk ten Katen achterin. Waar Heitinga geschorst is en Gregory van de Wiel zijn plaats inneemt. Ajax in de aanval. Zoals het de eerste 3 minuten al heeft gedaan. 0-0 de stand. Van de Wiel die de bal naar Ogeraru speelt. Ogeraru bal onder controle. Speelt hem dan eventjes terug naar De Mul.

0: In 2007 maakte televisie een zichtbare sprong vooruit met de brede invoering van breedbeeld. De vertrouwde 4-3 schermen maakte plaats voor het moderne 16-9 formaat, waardoor films en series eindelijk werden getoond zoals bedoeld. Kijkers genoten van een groter beeld en meer detail, terwijl omroepen hun producties aanpasten aan het nieuwe formaat. Het was even wennen, maar al snel werd breedbeeld de standaard in huiskamers en luidde het een nieuw tijdperk van televisie kijken in. Ook reclame en sport profiteerden mee.
1: Juist, u heeft het vast wel gemerkt. Wij zitten helemaal in een nieuw decor, in een nieuw jasje. Vanaf vandaag zenden we uit in breed beeld. En steeds meer programma's die stappen over op dat brede formaat. En de kijkers doen dat ook steeds vaker.
2: Breed beeld bestaat al een jaar of 10, maar de verkoop kwam langzaam op gang. Sinds vorig jaar gaat het hard. Er worden nu zelfs bijna alleen maar breedbeeldtoestellen verkocht. En daarom is het ook logisch dat de tv-zenders nu overschakelen op breedbeeld.
3: Eind 2006 had al 45% van Nederland een breedbeeld-tv in de woonkamer staan. Er zijn er dit jaar komen er 100.000 breedbeeld-tv-bezitters bij iedere maand. En dus eind dit jaar zitten we over meer dan 60% van de Nederlanders die breedbeeld kijkt.
2: De vraag is natuurlijk, maakt het nou zoveel uit, breedbeeld of niet? Het beeld is net als in een speelfilm. Vooral op een groot scherm is de beleving daardoor intenser. Maar dan moet het wel een breedbeeldprogramma zijn. Een niet-breedbeeldprogramma ziet er namelijk zo uit, met balken links en rechts. Maar veel breedbeeldtelevisies maken het beeld een beetje breder. Het nadeel daarvan is dat iedereen er dikker uitziet. En vaak wordt er ook een randje van de boven- en onderkant afgesneden.
4: Een enkele keer is het belangrijk om de bovenste centimeter te zien. Bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd staat de stand helemaal bovenin, maar verder. Maakt me eigenlijk niks uit.
2: Dat uitrekken gebeurt dus niet meer als de programma's in breedbeeld worden uitgezonden. Op een ouderwetse tv zie je juist het omgekeerde effect. Daar zie je vanaf nu zwarte balken boven en onderin.

Daarmee komt er een einde aan het tweede uur van de Wonderjager op MFM Brabant. Helemaal in het teken van 2007. Hopelijk heb je genoten van de hits en herinneringen die dat jaar weer helemaal tot leven brachten. Straks gaan we verder met meer muziek en meer programma's op MFM Brabant. Voor mij zit het erop voor vandaag en gaan we door met het nieuws. Tot volgende week.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur. En dat betekent tijd voor een uur lang jazz op MFN Brabant in het programma Jazz on Sunday. Vanuit onze studio's aan de Angelenweg is vanavond uw gastheer Henk van den Berg.
1: Goedenavond luisteraars, welkom. Nadat ik vanmiddag een heerlijk concert meemaakte in Kasteel Krooi met Mike Del Ferro en Femke Smit, zit ik nu in onze Osse studio tegenover Frank van der Vloed. Hij zorgt weer ervoor dat de muziek bij jou binnenkomt. Als filmliefhebber ben ik ook lid van de Filmliga in Os. Het valt mij op dat er in films regelmatig jazz wordt gespeeld. Een aantal van die jazzstukken heb ik verzameld voor de uitzending van vanavond. Het eerste stuk is van Dragnet, een tv-serie van de jaren 67 tot 70 van de vorige eeuw. En in 1987 is daar een speelfilm van uitgekomen met Dan Aykroyd als detective Joe Friday en Tom Hanks als Pep Strebeck. In die film werd het thema muziek gespeeld door Art of Noise. Ook heel leuk, maar minder jazz. Dus ik ga het voor het origineel van de serie, gespeeld door trompetist Ray Anthony met zijn orkest, het Dragnet Team.

Ja, alweer enkele jaren geleden keek ik naar de speelfilm Two Weeks Notice. Een romantische komedie met Hugh Grant en Sandra Bullock. Een scène speelt zich af in een horecagelegenheid waar een band zit te spelen met een pianiste-zangeres. En dat was Norah Jones, die zichzelf speelde met The Nearness of You.

Bij de Filmliga werd jaren terug de speelfilm Ginger en Rosa gedraaid. In het Londen van de vroege jaren 60 groeien hartsvriendinnen Ginger en Rosa uit elkaar, te midden van de seksuele revolutie en de toenemende dreiging van een nucleaire oorlog. De vader van een van de meiden was een groot jazzliefhebber, dus de soundtrack bevat veel jazz, waarvan nu een door Miles Davis en Thelonious Monk prachtig gespeeld The Man I Love.

Trompetist Miles Davis werd gevraagd om de complete soundtrack te schrijven voor de Franse speelfilm Ascenseur pour l'échafaud. Davis besloot weinig tot niets op papier te zetten en speelde in eerste instantie zijn trompet terwijl hij naar de filmbeelden keek. Later werden er natuurlijk partijen voor overige muzici geschreven. We draaien nu een stuk uit de soundtrack. Chez le photographe du motel.

De films van Federico Fellini zijn natuurlijk wereldberoemd. Zoals bijvoorbeeld La Notte di Cabiria uit 1957, waarvoor een Oscar werd uitgereikt voor beste buitenlandse film. De muziek werd geschreven door Nino Rota. In 2003 namen Enrico Pieranunzi, Kenny Wheeler, Chris Potter, Paul Motion en Charlie Hayden een album op met de titel Fellini Jazz. Daarvan nu hun uitvoering van La Notte di Cabiria.

0: Het is tijd voor de Jazz on Sunday Jazz Agenda.
1: En vandaag heb ik 3 tips. Vandaag over een week, zondagmiddag 17 mei... kun je terecht in de Rabozaal van Theater de Lievekamp in Os... voor een Jazz Compleet concert. Frank van der Vloed en ik gaan daar ook naartoe. Want die middag speelt het Daan Kluwer Quintet. Saxofonist Daan Kluwer speelt dit seizoen met jonge talenten. Denk daarbij aan gitariste Ella Zirina... toetsenist Jelle Williams, bassist William Barrett en drummer Tim Henneskes. De stijl van Kluwer's composities is zonder meer veelzijdig en verrassend en wel iets meer dan jazz. De aanvang in de Rabozaal is om 2:00 smiddags. Dan op vrijdag 29 mei is er weer een concert georganiseerd door de stichting Jazz Veghel in zaal Apotheek aan de Verlengde Noordkade 10-12 in Veghel. Die avond speelt de band The Fuse. De stijl is het beste te omschrijven als een mix van fusion jazz, rock en funk. De muzikanten van The Fuse speelden op gerenommeerde podia en festivals. Zo traden ze reeds op, onder andere in Paradox in Tilburg, tijdens Jazz in Juketown en Jazz Breda. De aanvang is om 9:00 s'avonds, toegang is gratis en vrijwillige bijdrage is welkom. Verder dan nog, op zondagmiddag 7 juni... dan is er in het Café van de Pas in Hees... een optreden van gelegenheidsband Sunday Swing. Met Hans Kwakkenaat op piano, Gijs van Dedem uit Os op bas... Hans Martin uit Hees op drums... en diens zus Donja Martin zang. De aanvang die 7 juni is om 3:00 middags... en de toegang is gratis.

0: Wij verwachten uw e-mail graag op mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: In de periode van de stomme film zat er vaak een orkest live in de filmzaal de beelden te ondersteunen. Zo ook bij de film The General uit 1926, met in de hoofdrol Buster Keaton. In 2002 werd een geheel nieuwe soundtrack voor deze oude zwart-wit film opgenomen door de Nederlandse band The Houdini's en in diverse theaters gespeeld met vertoning van die oude beelden. Je hoort Marius Beets op de bas, Ilja Rijngoud trombone, Erwin Hoorweg piano, de ossetrompetist Angelo Verploegen, drummer Bram Weiland en saxofonist Rolf Delfos die dit stuk schreef, Beats, Bridges and Changes.

Zo, die trein had de vaart erin. Iedereen kent wel Turks Fruit, de Nederlandse dramafilm uit 1973 van Paul Verhoeven met in de hoofdrollen Rutger Hauer en Monique van der Ven, naar de roman van Jan Wolkers. De begeleidende muziek werd geschreven door Rogier van Otterlo en gespeeld door zijn orkest. Een prachtig deel daarvan vond ik hele soundtrack vond ik op de cd Mélange van vibrafonist Frits Landersbergen samen met Cor Bakker, Edwin Corzilius, Hans Dekker en Jeroen de Rijk. Luister naar dat mistige rode beest.

In 2017 werd er een speelfilm gemaakt over de Gypsy Jazz legende Django Reinhardt. Het lag voor de hand dat de soundtrack gespeeld zou worden door grote meesters op het gebied van de Gypsy Jazz. Natuurlijk werd daarvoor het Rosenberg Trio gevraagd. Je hoort hen met uit de soundtrack Minor Swing.

Jaren geleden zag ik bij de Filmliga de fascinerende speelfilm Midnight in Paris. De hoofdpersoon is Jill Pender, gespeeld door Owen Wilson. Jill reist samen met zijn verloofde Inez naar Parijs op een zakenreis van haar ouders. Jill is een succesvolle scenarist uit Hollywood, maar hij worstelt met zijn eerste roman. Hij wordt verliefd op Parijs en de gouden jaren 20. Als hij 's nachts door de straten van Parijs loopt, wordt hij uitgenodigd in een oldtimer te stappen die hem als een soort van tijdmachine meeneemt naar die jaren. Hij ziet daar allerhande muzikanten, schrijvers en schilders en hoort ook de oude muziek. Zoals een stuk door Original Paris Swing, Ricardo.

0: Deze avond bij Jazz on Sunday lieten we jazz horen met een link naar films. We hebben nog tijd voor één stuk. Voordat ik dat aankondig, bedanken technicus Frank van der Vloed en je presentator Henk van den Bergen voor het luisteren. We hopen dat je ons programma leuk vindt. Volgende week zondag, dezelfde tijd, is er weer een uur Jazz on Sunday op MFM Brabant.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: Van de held Superman zijn diverse speelfilms gemaakt, met vaak stevige, bombastische muziek. Op het album Skyline van vibrafonist Bobby Hutcherson, waarop hij samenspeelt met Kenny Garrett, Gary Allen, Christian McBride en Al Foster, staat een romantisch ingetogen stuk uit een Superman-film, gecomponeerd door John Williams. Tot aan het nieuws van 8 uur, naar het album van dat album draaien we van Love Team from Superman, Can You Read My Mind? Frank en ik wensen je nog een fijne avond.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3. En daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is de degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Voor jezelf. MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.